0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Opgelet als je vandaag naar Brussel moet, want de politie waarschuwt voor zware verkeershinders door een nieuwe nationale betoging. De zesde al sinds begin vorig jaar. Ilse van de Keren van de politie.
3: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruittuinlaan, de Kleine Ring richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
2: De betogers verzamelen rond 10:30 aan het Noordstation. Rond 11:00 begint de betoging dan. Vorige keer waren ze met zo'n 80.000. En betogers betekent ook stakers. Zo leggen sommige leerkrachten het werk neer, rijden er minder bussen en trams bij de lijn en de MIVB en vertrekken er ook minder vliegtuigen van op Zaventem en al helemaal geen van op Charleroi. De treinen rijden wel normaal. Rusland heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Onder meer boven de hoofdstad Kiev vlogen er drones. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers vielen. Het waren de eerste aanvallen sinds om middernacht het staakt-het-vuren van 3 dagen afliep. Tienduizenden voetbalfans van FC Barcelona hebben gisteravond de 29e Spaanse titel gevierd met een grote parade van de spelers in een open bus door de straten van de stad. Pas na meer dan 4 uur arriveerden ze weer aan het stadion. Barça pakte de titel eergisteravond door in de Clásico-rivaal Real Madrid te kloppen met 2-0. We krijgen een wisselend bewolkte dag. Het blijft zo goed als droog, wel maximaal rond 14 graden. Morgen zonnige momenten, maar ook pittige buien, mogelijk met onweer en tot 15 graden.

0: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
1: Halleluja, brothers en sisters.
0: Halleluja, brother Bobby.
1: Donderdag is het weer zover.
2: Hemelvaartsdag.
0: Halleluja.
1: En van morgen tot donderdag hemelse korting.
0: Welke hemelse korting, brother Bobby?
1: Nee tegen BTW, brother vader.
0: Halleluja, brother Bobby.
3: Van morgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
5: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
8: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
10: 5. Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
11: Oh my god, mama, dank u!
12: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.

0: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de Abdij.
1: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
4: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Willy. Music Matters.

0: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Knaldi.
1: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. De vakbonden houden vandaag opnieuw een grote actiedag tegen de besparingsplannen van de regering. Voor de zesde keer sinds begin vorig jaar is er een betoging in Brussel. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt uit waarom.
4: De mensen zijn teleurgesteld dus dat er bepaalde zaken toch niet veranderen. En als je dan hoort dat we tussen de 5 en ik hoor nu al ook de 9 miljard besparingen extra gaan moeten zoeken en dat men weer spreekt om besparingen te doen in de sociale zekerheid. Dus lees vooral weer bij dezelfde mensen. Er zijn niet veel andere middelen over.
3: Rond 11 uur start de betoging aan Brussel-Noord. Je kan het centrum dus beter vermijden, waarschuwt de politie.
5: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruittuinlaan, de kleine ring richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
3: 7% van de leerkrachten werkt vandaag niet. 1 op de 3 bussen en trams van de lijn en de MIVB rijdt niet uit. Op Zaventem vertrekt maar de helft van de vliegtuigen en op Charleroi zelfs geen enkel. De treinen rijden wel normaal. In Gent zijn zeker 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren gisteravond. Het vuur brak uit in een keuken op de 7e verdieping. Het is nog niet duidelijk waarom of waardoor. De brandweer ontruimde het hele gebouw, in totaal zo'n 100 mensen. 4 van hen raakten lichtgewond. CD&V wil dat langdurig zieken niet meer kunnen bijklussen als flexijobbers. Eerder dit jaar bleek dat zo'n 8000 van hen dat doen en dus belastingvrij geld verdienen bovenop hun uitkering. Maar dat is het systeem misbruiken, vindt CD&V.
6: In het wetsvoorstel vandaag is het zo dat het niet meer mogelijk zal zijn om als je langdurig ziek bent, om nog te starten met een flexijob. Vandaag is dat wel mogelijk, is dat zelfs onbeperkt mogelijk. Met andere uitkeringen is dat maar een beperkte periode, maar we gaan die deur volledig sluiten. Iemand die langdurig ziek is, die kan niet meer een nieuwe flexijob opstarten.
3: Coalitiepartner MR schiet het voorstel alvast niet af. En er is gisteravond een 24-uren staking uitgebroken bij sportmerk Nike in Laakdal en Te Senderlo-Ham nadat het overleg over de collectieve ontslagen mislukte. Meer dan 700 mensen dreigen daar hun job te verliezen. De Belg van 22, die zijn moeder van 56 vermoordde op het Spaanse eiland Fuerteventura, haalde meteen daarna 3000 euro van haar bankrekening. Wellicht om drugs te kopen, want hij was verslaafd, dat schrijft HLN. Het Spaanse gerecht onderzoekt nog of de man hulp kreeg. Rusland heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Onder meer boven de hoofdstad Kiev vlogen er drones. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers vielen. Het waren de eerste aanvallen sinds om middernacht. Het staakt het vuren van 3 dagen afliep. En rode duivel Zeno de Bast mist mogelijk het WK dat over een maand begint. De Bast blesseerde zich op training bij zijn club Sporting in Lissabon aan zijn dijbeen. Het is nog niet duidelijk hoe erg het is. Vrijdag maakt bondscoach Garcia zijn WK-selectie van 26 duivels bekend. We krijgen een wisselend bewolkte dag. Het blijft zo goed als droog, maximaal rond 14 graden. Morgen zonnige momenten, maar ook pittige buien, mogelijk met onweer en tot 15 graden. Donderdag hetzelfde weer, vanaf vrijdag droger bij zo'n 14 graden.
2: Music matters.
7: Bonjour.
0: Thomas en Sien.
7: En goedemorgen. Dag Sien.
8: Het was mij totaal ontgaan dat er vandaag een nationale betoging ging zijn.
7: Ja.
8: Maar kijk, met het nieuws gehoord.
7: Ah, wel, ik denk dat het voor velen wel pijnlijk duidelijk zal worden. Zo weinig mogelijke hinder en zoveel mogelijk zon op jouw wegen, beste Willy's. Een heel goede morgen. We beginnen met een vrolijke deun van de Smits. Leek mij een prachtig begin van deze mooie dag. Dinsdag, om precies te zijn, 12 mei. Een heel erg goede morgen. En welkom bij Willy.

0: herkenbaar toch? Stop Me If You Think You've Heard This One Before van de Smiths. Moet ik ook wel eens aan zien zeggen, ah ja, shit, ik heb het al verteld. Da. Maar goed. Welkom, vrienden. Heel goedemorgen.
1: Pas op, ik moet nu wel zeggen dat je verhalen die ik al vaker heb gehoord wel nog steeds worden afgewisseld met nieuwe verhalen.
0: Ah, dat is gerust.
1: Dus we zitten nog niet in de fase waarvan ik denk, oei, oei.
0: Je bent, bent nog niet in die fase beland van laat hem het hem gewoon nog even vertellen. Ik heb het al duizend keer gehoord, maakt niet uit.
1: Grootvaderfase, ja, nee, die fase nog niet.
0: Ga je dat op tijd melden? Ja, oké. En dat het nog niet voor morgen mogen zijn, hoop ik. Vrienden van Willy, welkom. Benieuwd hoe het met je gaat en wat de wilde plannen zijn natuurlijk. Voor zij die met het openbare vervoer gaan, hopelijk niet te veel hinder.
1: Dat is het ding. Geen impact op de treinen.
0: Okay.
1: Wel een beetje op bus en tram.
0: Ja.
1: Maar de treinen, voor één keer, zouden zeer vlot moeten rijden.
0: Okay.
1: Al de rest wel natuurlijk helemaal chaos.
0: Ja, ja.
1: Maar de treinen, prima.
0: Goed, ja. Sterkte, over het algemeen. Kunnen we het al eens over Weide Koning Boudewijn hebben, of is dat te vroeg?
1: Ik heb een fantastische foto van koning Boudewijn zien staan, op de voorpagina zelfs van de krant.
0: Ja, fenomenaal eigenlijk, want historicus Vincent of Vincent Dujardin heeft een biografie over Weilen koning Boudewijn uit, gebaseerd op zijn dagboeken. Het gaat uiteraard over alle belangrijke momenten in zijn leven, zoals de fameuze abortuskwestie, maar ook, en dat wist ik nog niet, over zijn hartoperatie in 92, die blijkbaar achteraf bestempeld werd als totaal onnodig en zelfs, en dat maakt heel triest en cynisch, eigenlijk de oorzaak van zijn hartfalen en dood een jaar later, in 93. Tot dusver het wat droevige nieuws daarover, maar de biografie die toont ook een jolig beeld van onze koning, die ook graag het spreekwoordelijke zotteke uithing en met lollige hoedjes en pruiken en zelfs kleefsnorren de zotte koninklijke filou uithing op vakantie in Motril, wellicht daar in Spanje. En, nu wordt het helemaal dol, hij kreeg zelfs van koningin Fabiola een plaksnor cadeau. Nu, en dat staat niet echt duidelijk in de biografie. Het blijft voor mij tot vandaag onduidelijk of koningin Fabiola, zelf ook best jolig, die plaksnor prankwijs van haar eigen schaamhaar had gemaakt of niet. In mijn hoofd was dat zo en wordt dat natuurlijk extra leuk. Maar dat is mijn hoofd.
1: Super blij voor jou, met jouw hoofd. Ja.
0: Okay.
1: Je moet daar echt plezant zijn, daar van binnen. Echt,
0: soms wat wanordelijk, maar wel plezant, moet ik toegeven.
1: Ja.
0: Hoe is het met jou, Simon? Ik vraag het te weinig.
1: Ah, goed hoor.
0: Okay.
1: Zeer goed.
0: Ja. Willy.
1: Voorlopig geen plaksnorren van schaamhaar of andere gedierte, dus helemaal prima.
0: Je kunt je ook wassen en zo, hè, want gedierte. Ja. Goed, Edmond Freebie, smakelijk. The Hunger.

0: The Hunger van Admiral Freebie. Dank u voor de berichten nu al, vrienden van Willy.
1: Ja, vooral ook voor het bericht van Dimitri. Ik ben blij dat de Willys op onze ideeën springen. Gisteren hadden we het over de Coastal Walk. Het was zo'n hele grote wandelactie aan zee afgelopen weekend. En ik was een beetje jaloers op alle mensen die dat hebben meegedaan. Want ik hou echt van hele lange wandelingen. Ja. En nu vraagt Dimitri, is er al een datum voor de Willy Walk? Dat is meteen koe bij de horens
0: vatten. Ja, dat is waar. En het blijven vastpakken, dat is heel goed. We gaan het ook niet lossen. Moeten we misschien nog eens bespreken met de volledige top van Willy.
1: Weet je wat ons nadeel is? Wij zijn allebei niet van het ondernemende type. Zo van het, allee, ondernemend misschien wel, maar zo het organiserend type.
0: Ah, niet organiseren, maar we gaan dat gewoon in de groep gooien en dan hoop ik dat
1: uitbesteden.
0: Er nog iemand is die dat wil organiseren. Want gewoon alleen de titel, de Willy Walk, mogen we toch niet laten liggen.
1: Kunnen niet anders dan dat organiseren. Hè?
0: Dat is mooi.
1: Koen neemt wel een serieuze vlucht vooruit, vind ik. Misschien iets te. Ja. Hij zegt, vandaag 12 mei ben ik bijna een halve eeuw, 48.
0: Ja.
1: Op zo'n leeftijd kan je toch automatisch een thermos ontvangen, nee?
0: Automatisch?
1: Ja, Koen.
0: Je kan misschien via de mutualiteit automatisch een looprek ontvangen, maar een thermos, dat is toch iets hoogdrempeliger dan dat.
1: Oh. Ja, je raakt wel een gevoelige snaar.
0: Hoezo? Waarom?
1: Nee, de mutualiteiten. Daar moeten we het misschien toch zo meteen even over.
0: Mutualiteiten?
1: Ja, ik vind dat wel.
0: Ga je straks, maar oké, goed.
1: Ja.
0: Dat is glad ijs, hè? Dat
1: ik
0: weet je
1: het,
0: nu al. Maar je gaat straks iets mededelen over de mutualiteit.
1: Nee, het is, zeer glad ijs, maar het is toch iets dat me een beetje op de maag ligt, ja.
0: Ah ja, op de maag. Ja. Ik weet niet of je dat kunt indienen. Allee. De blijvende zorgen van de maag.
1: Ja.
0: Eventueel, dan kom je weer bij de mutualiteit terecht. Ben ik benieuwd wat het gaat zijn.
1: Ik twijfel nog, maar ja.
0: Nee, je hebt het in de groep gegooid. Ja. Dus iedereen zit nu echt te wachten met klamme handen. Is het iets van Centendag en niet teruggekregen?
1: Nee, maar nee.

Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl.

0: Serrano.
1: Elke maand.
0: Tacos maken in Mexico.
2: Win for life.
3: Win for life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
1: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
6: stap met meer korting op de trein.
7: 40%, het zal wel zijn.
8: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
9: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
8: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
10: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
5: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
11: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
12: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
11: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
13: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
14: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
13: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
15: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
16: Veroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
15: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
17: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
18: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
17: Met een wel heel bijzondere bagage.
18: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
17: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
18: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
17: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
18: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
19: Thomas en Sien.

0: scene. En iedereen is van de wereld. Ja, Willy Walk zit op de spreekwoordelijke wagen. Hè. Dat is wel duidelijk hier. Hè. Dus het wordt alsmaar concreter. Meulie hier al van. Ja, we hebben ook een wandelclub. Krikiodi.
1: Oh.
0: Krikiodi. Dat is sowieso... Ja, dat kan niet anders dan Christophe, Johan en den Dirk dan zijn. Krikiodi, wandelclub met ballen. 35 kilometer gewandeld in de Hoge Kempen. Mooie streek. Chloe, eerder van het aanpakkende type, laat weten. Dus ook om toe te voegen aan de Willy Walks wandeling. We kunnen er ook een Willy Walk winterwandeling van maken. Dat allitereert lekker weg, Chloe. Goed idee. En voor de bevoorrading onderweg Willy Worsten. En een wafelkraam. Een Willy wafelkraam.
1: Als we dat nu in gang zetten, is dat in orde tegen de winter.
0: Zeker. En meteen gevolgd door nog een bericht van Chloe. Huur mij gerust in voor al jouw evenementen.
1: We geven je naam door, Chloe.
0: Zeer mooi.
1: Helemaal prima.
0: Zeer mooi. Ja. Ja, maar je wou het over de mutualiteit hebben.
1: Ja.
0: Mooi, als het mag. Als je echt wilt. Ja.
1: Ik moet zeggen dat ik mij sinds gisteravond...
0: You're on your own, hè? Ik zeg het maar.
1: Ja, maar nee. Okay, ik ben mij geweldig aan het opjagen, aan het opboeien. Is dat een correct Nederlandstalig woord?
0: Nee, want
1: het
0: maakt niet uit.
1: Maar ik ben het aan het doen sinds gisteren. Vanavond, in de manier waarop er wordt gepraat over onze mensen die langdurig ziek zijn in onze samenleving.
0: Ja.
1: Ik vind het echt ontzettend irritant. Het lijkt alsof... Ik heb een titel gezien bijvoorbeeld, langdurig zieken. Wie zijn ze, wat doen ze en waarom zijn ze langdurig ziek?
0: Ja, wat doen ze, ziek zijn?
1: Excuus? Ja. Niemand kiest ervoor om kanker te krijgen of om een andere vuile ziekte te krijgen, waardoor je mega veel chemicaliën in je lichaam moet spuiten, daarna nog maanden, soms zelfs jaren moet revalideren. Die mensen willen wel werken. Die artsen zijn meestal super streng.
0: Ja.
1: Er zullen ongetwijfeld wel mensen zijn die er de kantjes van aflopen. Dat heb je in elke sector, dat heb je overal. Maar ik ben er wel echt van overtuigd dat de meeste mensen die langdurig ziek zijn daar echt niet zoveel zin in hebben.
0: Nee.
1: Ik vind dat echt heel irritant hoe dat daarover wordt gepraat. Dat wou ik gewoon even meedelen.
0: Dat is goed gezegd.
1: Dank u. Ja. Het is eruit, ik voel het.
0: Nee, het is er allemaal beter uit. En dat is goed dat bedoeld is.
1: Ja.
0: Ik was gewoon aan het denken van wie van de Willys hier op de vloer is degene die er de kantjes van afloopt. Maar daar was mijn bijn alweer naartoe geschoten. Maar dat is een totaal ander verhaal. Oh, even gas geven met Robbie Williams en Tony Williams.

0: Life's What You Make It van Talk Talk. Sien heeft hier heel mooi een maatschappelijk thema aangesneden dat heel veel reacties uitlokt. Er komen veel berichtjes binnen. Waar ging het ook weer exact over, Sien?
1: Dat er nu grootschalige onderzoeken zijn aan het gebeuren of dat de artsen van de ziekenfondsen wel correct langdurig ziek telkens opnieuw thuisschrijven of dat daar geen misbruik wordt gedetecteerd. Nu, daar zal ongetwijfeld wel misbruik tussen zitten. Hè? Dat betwijfel ik niet en dat moet natuurlijk gecheckt worden. Ja. Maar het gaat mij over de manier waarop...
0: En over het algemeen kiest niemand ervoor om langdurig ziek te zijn.
1: Dat is iets anders.
0: Dat is de meerderheid,
1: het gaat me over de manier waarop er wordt gepraat. Het is nogal tendentieus als je zegt van langdurig zieken, wie zijn ze, wat doen ze, waarom zijn ze langdurig ziek. Ja. Het lijkt alsof alle mensen... Ja, zelf hebben gekozen daarvoor. Dat is natuurlijk helemaal niet zo.
0: Ja, heftig bericht van Stef ook wel.
1: Ja.
0: Ik heb vroeger kanker gehad, maar nu nog altijd bijwerkingen daarvan. Ik werk halftijd, maar de beslissing ligt voor de rechtbank. Ofwel moet ik 100% gaan werken, ofwel moet ik 100% invalide zijn. Maar ik wil halftijds blijven werken, want dat lukt. Maar dat is geen optie. Dat is een beetje vreemd.
1: Dus exact dat probleem heb ik al bij heel veel mensen gehoord.
0: Ja. Frankie laat dan weer weten dat hij ik heb 4 jaar geleden fulltime gewerkt en zit nu 4 jaar fulltime in een rolstoel. En ik verzeker je, dat is geen keuze en ook helemaal geen pretje. En dan gevolgd door nog een berichtje van Frankie, maar hey, alles loopt op wieltjes. Humorcentrum is ongedeerd. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Jeroen stuurt ook dyslexie is een langdurige ziekte, maar schrijft die dyslexie wel helemaal correct, dus dat is duidelijk misbruik.
1: Jeroen toch?
0: Jeroen, ja. Zwaar op door de mand, hè, vriend.
1: Jeroen, kan jij ook thermos correct schrijven? Als dat lukt, mag je rustig beginnen sturen. Dat geldt natuurlijk voor alle Willys, hè?
0: Ja, maar toch zeker. Zeker voor Jeroen, want die heeft wat meer tijd nodig. Dat is een dyslectisch als hij is. Kijk eens aan. Nieuw werk van Mauro en zal nog veel volgen. Het fantastische Maintained Love.

0: hier de sexy boy van Berchem zie. I just love you. Forever. En dan een berichtje van Manu. Klinkt lekker Roxy Music, hè? Yes.
1: Sexy is wel het woord voor die song ook. Het is echt
0: en
1: een
0: voor
1: sexy...
0: Mauro.
2: Ja, natuurlijk. Ja, maar.
0: Amai, ik zou hem nog altijd doen. Maar het is, ja, het is fantastisch.
1: Nog altijd.
0: Ja, ik vind Mauro ontzettend sexy. Ik ga daar eerlijk over zijn. Dat is zo. Maar dat leidt ons misschien te ver.
1: Ja, dat leidt ons heel verder.
0: Sowieso.
1: Je hoorde Made in Love, een van de nieuwe singles van Mauro Pawlowski. Je hebt nog heel even tijd om thermos te sturen. We spelen zo meteen naar Unbelievers van Vampire Weekend.

0: luister zeker naar Wim Oosterlink, zijn programma Opinie. Want hij gaat tickets weggeven voor een kinderconcert van Channel Zero. Dat is een metalgroep, maar die hebben toch super toffe liedjes. Straks zeker goed luisteren, hè? Is het goed?
1: Willy.
0: Muziek is kei belangrijk.
2: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken.
3: Keukens de Abdij.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Ricci, citroen met framboos.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
3: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
2: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
4: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
5: Amai, dat wordt vlammen.
4: Collect & Go, leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
6: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
9: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
8: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
10: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
13: Thomas en Sien.

0: Wombats en Let's Dance to Joy Division. Voor we verder gaan, tot laten we eerlijk zijn, de orde van de dag. Eén belangrijke mededeling waar uiteraard vooral vrouwen ook voor hebben. In dit geval Mieke Sien heeft ze gestuurd. Je broek zit in je sokken. Het had ook omgekeerd gekund, maar ze meldt het toch maar.
1: Ja, maar ik had dat al gelezen en ik had ondertussen de broek al uit de sokken gehaald. Dat dus goed. Dat probleem was al lang van de baan.
0: Ja, maar het is radio, maar toch, het is belangrijk.
1: Goed. Ja. Christophe en Pieter, jullie spelen zo meteen om een thermos te winnen. Goedemorgen, Christophe.
2: Goedemorgen.

0: maken ze niet. Dat kan ik u wel melden. De kunst bestaat erin, tenminste als je de thermos wil scheefslaan, om ter snelste raden over welke band of artiest het gaat. Als je denkt te weten, roep je eigen naam. Is het juist, dan win je de thermos. Is het verkeerd, dan gaat hij naar de tegenpartij. De verliezer krijgt een mooie pet van Willy. Want zo zijn we, vrijgevig, wat er ook gebeurt. Christophe en Pieter, zijn jullie klaar?
1: Opgaat. Ja, ik ben klaar.
0: Dit is de opgave.

0: vastberaden, Christophe. Ik denk dat je het weet. Zeg maar.
1: Ik dacht dat ik de Beatles had gehoord.
2: Zou dat kunnen? Proef op de som, Christophe.
0: Ja, zeg. Natuurlijk.
2: Het zal nog niet zijn. Get Back van de Beatles betekent dat jij de thermos wint en
0: Pieter.
1: Ja.
2: Die wint dan weer een pet. Zo is het,
1: ja,
2: hè?
1: Ik kan het herkennen, helaas.
2: Maar. Ja, geen probleem. Ik hoop dat jullie allebei zielsgelukkig zijn met de winst.
1: Ik ben gelukkig.
2: Kunnen we verder met ons bestaan. Veel plezier, bedankt om mee te spelen, Christophe en Pieter. Bye-bye.
1: Dankjewel.

0: Get Back van de Beatles. Dat was de band die nog niet wakker was te noemen.
1: Violet Grohl staat deze zomer op Pukkelpop. Je hoort haar nu met een van haar nieuwste singles 5, 9, 5.

0: zometeen nog 2 uurtjes ochtendshow na het nieuws van 8. Met een hele fijne mededeling. We gaan morgen iets weggeven. Iets dat we nog nooit hebben gedaan hier op Willy. Dus dat kom je zo meteen te weten na het nieuws van 8. Dit was nog Electric Feel van MGMT.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. Je houdt vandaag best rekening met hinder bij het openbaar vervoer door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Het gaat dan onder meer over de hervorming van de pensioenen en de indexering van onze lonen. Van op Zaventem vertrekt maar de helft van de vluchten. De luchthaven in Charleroi ligt volledig plat en bij de lijn rijden ook maar 2 op de 3 bussen en trams, zegt Marco Demmerling.
6: In Vlaams-Brabant en Brussel is de impact het grootst. Daar zullen 58% van alle ritten gereden worden. In Antwerpen komen we uit op 62%. We zien dat er in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld 80% van alle bussen en trams zullen rijden.
5: De vakbonden gaan ook opnieuw betogen in Brussel voor de 6e keer al sinds begin vorig jaar. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt uit.
7: Zolang dat wij het gevoel hebben dat er niet naar ons geluisterd wordt en dat er eigenlijk geen vooruitgang in geen enkel dossier is, dan zijn er niet veel andere middelen over. Mensen gaan laten horen dat ze niet akkoord zijn met deze regering en laat ons hopen dat het dan een signaal is. Hopelijk kunnen we de regering nog tot reden brengen en dat ze bepaalde maatregelen toch nog tijdelijk zullen uitstellen.
5: De actiedag is ook voelbaar in het onderwijs. 7% van de leerkracht staakt. En op sommige plekken halen ze geen vuilnis op. Er is vorig jaar een recordaantal ernstige pneumokokken-infecties vastgesteld in ons land, zoals hersenvliesontstekingen of een bloedvergiftiging. Het waren er in totaal bijna 2500, of 17% meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vooral bij 85-plussers stijgt het aantal infecties sterk. CD&V wil dat langdurig zieken niet meer kunnen bijklussen als flexijobber. Eerder dit jaar bleek dat zo'n 8000 van hen dat doen en dus belastingvrij geld verdienen bovenop hun uitkering. En dat is het systeem misbruiken, vindt CD&V-kamerlid Nathalie Muilen.
8: Iemand kan bijvoorbeeld bij een KMO met een aantal medewerkers ziek vallen. Dan zie je dat de collega's vaak ook die job moeten overnemen. Maar wel is die collega tijdens het weekend bijvoorbeeld in een horecazaak of bij de bakker nog aan het werk. Het is juist belangrijk als er kan gewerkt worden dat men in het eigen bedrijf opnieuw aan de slag kan. Ook al is dat maar 1 dag in de week.
5: Coalitiepartner MR schiet het voorstel alvast niet af. De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten waar het hantavirus uitbrak, moeten opnieuw getest worden, omdat de resultaten van de eerste test onduidelijk zijn, dat meldt Volksgezondheid. De 2 zullen dus langer in het ziekenhuis moeten blijven. Ze voelen zich wel goed en hebben nog altijd geen symptomen. Gisteravond is de evacuatie van het schip trouwens volledig afgerond. De laatste passagiers zijn vertrokken en het schip vaart nu naar Rotterdam, waar ze het zondag gaan ontsmetten. De Belg van 22, die zijn moeder van 56 vermoordde op het Spaanse eiland Fuerteventura, haalde meteen daarna 3000 euro van haar bankrekening. Wellicht om drugs te kopen, want hij was verslaafd, dat schrijft HLN. Het Spaanse gerecht onderzoekt nog of de man hulp kreeg. En de Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog over de Tweede Wereldoorlog. De Libris Literatuurprijs bekroont de beste Nederlandstalige roman en Natter wint er ook 50.000 euro mee. Wisselend bewolkt vandaag, kans op enkele buien bij 13 graden. Morgen kunnen er vooral na de middag enkele pittige buien vallen, mogelijk met onweer bij 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien, zaterdag wat droger en het blijft fris.
4: Music matters.
9: Verscherp uw aandacht, vrienden, want...
1: Thomas en Sien.
9: We gaan iets weggeven, of toch vertellen dat we iets gaan weggeven.
0: Ja, morgen gaan we iets bijzonders doen, maar eerst heb ik ook nog een ander heel bijzonder nieuwtje. De beste drug... voor studenten is bekend.
9: Eindelijk.

0: Green Day. Een heel goeiemorgen, welkom vrienden. Het is alweer dinsdag en...
1: 12 mei of...
0: Nee, ik was aan het denken, hetgeen wat je wou vertellen over dat de drug die studenten kan redden in examenperiode benoemd is.
1: Ja, dus effectief, de blok komt eraan voor de studenten aan de hogescholen van de universiteit. Misschien ook al wel een beetje voor die van het 5 en 6 middelbaar. Ja. Ook al zware periodes. En meer dan ooit kan je van die smart drugs, heet dat dan, of nootropics kopen, waar er dan van die claims op staan.
0: Nootropics, heet dat zo?
1: Dat heet zo, ja.
0: Nee, waar is dat nu weer?
1: Ik weet het niet.
0: Oké, nog nooit van gehoord, maar goed, ja.
1: Daar staat dan zo op, ondersteunende concentratie, verbeteren het geheugen, meer mentale helderheid. Maar dat zijn dan zo van die pilletjes met wat zit daarin? Ginseng, matcha, vitamine B. Maar je hebt natuurlijk ook Rilatine, dat dan specifiek voor mensen die ADHD hebben.
0: Ja, wat heel erg is voor alle mensen die ADHD hebben, liever die is er elke examenperiode weer een heel groot tekort.
1: Ja.
0: Omdat iedereen dat begint te nemen zonder dat die een diagnose heeft, maar zich wel beter en langer kan concentreren.
1: Jan Tietgat, die toxicoloog, die zegt, het is echt wetenschappelijk bewezen dat dat geen effect heeft bij mensen die geen ADHD hebben.
0: Aha, goed om te weten.
1: Het is echt placebo.
0: Mensen, dus stop met dat af te pakken van mensen die het nodig
1: hebben. Mensen denken te voelen van, ik kan me beter concentreren, maar uit testen blijkt dat dat niet zo is als je geen ADHD hebt.
0: Oké.
1: Ja. Maar wat hij wel zegt is, weet je wat nu echt de beste drug is om te nemen, waar dat er ongelooflijk veel voedingsstoffen in zitten.
0: Trank.
1: En je echt een boost kan geven?
0: Nee, geen idee.
1: Een sinaasappel.
0: Is het echt?
1: Ja.
0: Oké.
1: Zegt.
0: Wegens vitamine C?
1: Ja.
0: Suiker.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Voilà. Dus
0: meer heb
1: aan alle
0: nodig.
1: Ouders ga je kinderen sinaasappeltjes in zo van die partjes brengen en dat ze het ook niet meer moeten snijden. Okay. Ze gewoon zo lekker...
0: Kant en klaar, gewoon lekker doden en vitaminekes tanken.
1: Ja.
0: En voor de studenten, je kan daar dan een klein piepe holken in maken, als je wil. En dan kan je die volledig vol met vodka kappen. Super tof. Ja, ja, ja. En dan strootje erin en gaan.
1: Ja. Super goede tip. Ja.
0: Graag gedaan. Ja. Willy. Als je nog tips nodig hebt... Ja.
1: Zo meteen de weer, Willy, maar je hoort dan ook wat wij morgen precies van plan zijn. We geven een fantastische prijs weg. Dat is voor naar Roxy Music.

0: Ik weet het, het is de ultieme papaatjesmuziek, maar goed is dat eigenlijk toch?
1: Er komt wel altijd heel veel reactie op Roxy Music. Dat is wel heel plezant, ja.
0: Is toch ook, ja. Kan je dat ook echt bij volle bewustzijn bevestigen dat dat steengoed is zien? Of denk je van, ja papaatje, ja, dat is allemaal heel mooi.
1: Ik denk allebei.
0: Dit duurt te lang.
1: Ik denk allebei en ik denk dat er ook naast elkaar mag bestaan.
0: Zeker wel. Kijk, nu ga ik tot de laatste noot. De laatste noot. Ja. Oh yeah, van Roxy Music. De Weerwilly.
1: Frank, zometeen gaan we ook naar jouw favoriet album aller tijden vragen voor onze Willy Album 500. Maar eerst eens luisteren naar wat we van het weer mogen verwachten. En goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja,
0: dag,
2: dat
0: Frank.
2: Ziet er niet zo fraai uit, hè, voor vandaag. Ja, het is zo dat eigenlijk van die Noordzeebuitjes tot bij ons kunnen komen. Dus af en toe gaan we toch de paraplu nodig hebben. Maar langs de andere kant zijn er ook lange droge momenten. En ja, we laten de zon zich ook wel even zien. Maar als je buiten komt, dan merk je direct dat het gewoon te koud is. En voor de tijd van het jaar is dat ook een koude wind. Uiteindelijk op het warmste dag misschien een 13, 14 graden. Maar meer dan dat zal het niet worden. Dus nee, de lente is ver te zoeken op dit moment.
0: Op dit moment, maar mogen wij hoop geven, of volle hoop naar de toekomst kijken dan?
2: Ja, de volgende dagen niet hoor. Nee, het blijft gewoon koud en ja, wisselvallig met morgen eerst waarschijnlijk op veel plaatsen nog wel droog, maar naarmate het wat warmer begint te worden, dan neemt die onstabiliteit toe. Dus na de middag hebben we dan felle buien. Al dan niet ook met onweer, koude wind ook dat er staat en amper 13 graden. Hemelvaartsweekend, hemelvaart zelf 12 graden, maar dus wordt ook een koude hemelvaart met ja, toch buien die makkelijk kunnen ontstaan. Opnieuw met een donderslag er eventueel bij. Vrijdag idem dito, hetzelfde scenario, 13 graden. Zaterdag misschien wat minder buien, maar toch nog zijn er een paar mogelijk en dan wordt het 14 graden. Ja, en dan zondag is eigenlijk nog de beste dag van het lange weekend. Blijft dan eventjes droog met een mix van zonnewolken. En met een beetje geluk gaan we net boven de 15 graden uitkomen.
1: Maar dan zit u dus al aan zondag, hè? Dat is eigenlijk nog wel eventjes wachten. Hè?
0: Ja. Ja, kijk.
1: Of ga je niks aan te doen. Frank, de Willy Album 500 begint volgende week maandag. Welk album mag voor jou op één staan?
2: Dat is een album waar ik zoiets heb van, dat is nu, daar staat nu geen enkel slecht nummer op. Elk nummer is gewoon fantastisch en het is ook een album dat, ja, weet je, tijdens mijn jeugd heb ik zo af en toe wel van die donkere momenten gehad. Dat heeft iedereen wel eens tijdens zijn jeugd, maar dat trok er mij altijd door. En dat was Joy Division, hè, sowieso Closer.
0: Oh. Schitterend. Schitterend.
1: Dan moet het wel heel donker zijn geweest dan van toen, Frank.
2: Ja, nee, maar dat is effectief wel zo. Ja. Ik kan ook wel, ik moet er soms aan werken. Ik heb dat zelfs nu nog, hè. Dat is echt zo van die ups en die downs. En dan moet ik, als ik zo wel in een down zit, dan denk ik van Frank, kom aan. Als je volwassen bent, kan je daar makkelijker mee om. Als, toch als tiener is dat net iets moeilijker. Ja. En dan is het zo, ik zeg dat vaak tegen mijn vrouw ook, hè, en die weet dat ook al. Als die thuis komt, er staat dit nummer, of dit album staat al.
0: Dan weet ze hoe laat het is.
2: Dan weet ze van, dan weet ze hoe laat het is. Maar het trekt hem mij wel door iedere keer. Dus dat is wel fantastisch.
0: Zeg maar, hoe voel je vandaag, Frank? Want,
2: ik voel me redelijk goed.
0: Oké.
2: Nee, echt waar. Ik zit in een redelijk goede mood.
0: Oké. En dan kan het ook geen kwaad, of ook geen omgekeerd effect als we nu toch eens Isolation uit dat album voor jou draaien.
2: Okay, nee, dan word ik alleen nog beter van. Ja.
0: Ah wel, kijk, wij zien onze kans gewoon. Speciaal voor jou, Frank, maak er een mooie dag van en heel graag tot morgen. Hè.
2: Ja, dat is goed. Merci, ja, zal ik het uit. Ja.
0: Alsjeblieft. De Weer Willy. Oh jawel, elke reden is een goede reden.

0: Je hoort het, vrienden, een openhartige Frank. Onze weerwilly, ook voor weerwillies schijnt de zon niet altijd. Maar deze trekt Frank er altijd weer door. Uit Close Isolation van Joy Division.
1: Je kan nog steeds stemmen natuurlijk via willy.radio en via de app. En je kan ook al eens checken hoeveel jouw gewicht eventueel waard zou zijn in vinyl. Want dat is natuurlijk een zeer grote actie die wij doen vanaf volgende week. Je kan je gewicht in vinyl winnen en dat is, zelfs al ben je mager, nog altijd heel veel.
0: Ja, dus inderdaad. Ja. Maar goed, de toekomst is wel aan de obese Willy, dat wel. Maar dit terzijde.
2: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Open op Hemelvaart.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
6: Chin chin.
5: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
6: Knalprijs.
5: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Thomas en Sien.

0: komen naar België, naar Placebo, om hun 30-jarig debuut te vieren. Op 1 november staan ze in de AFAS-dome in Antwerpen. Je hoorde You Don't Care About Us. Maar nu iets anders. Zeer mooi nieuws, vooral wel voor de sportieve wheelies onder ons.
1: Ja, voor degenen die graag eens eerst een beetje afzien in een prachtig kader en daarna dubbel zo hard genieten voor de weerwheelies, de Frank Dubocages in deze wereld. En alle fitte wheelies die al eens graag kilometertjes malen met hun beentjes.
0: Want morgen maak je elk uur in de ochtend van Willy kans op een duo-ticket voor de Bolero Great Gravel. Wat is dat?
1: Wat is
0: een gravel-event, dus met de fiets, met zo'n gravel-fiets, op zaterdag 13 juni. En je kan kiezen uit een rit van, hou je vast, 225 kilometer.
1: Dat is stevig op gravel. Ja.
0: Voor de serieuze fietsertjes onder ons. Ja. Maar je kan ook voor 150 of 90 kilometer kiezen.
1: Okay.
0: 90 ook al aanzienlijk, hè?
1: Ja, ja. Goed.
0: Je vertrekt vanuit La Roche-en-Ardenne. Wat win je als je zo'n duo-ticket wint voor die Bolero Great Gravel? Je wint sowieso je inschrijving voor die fietstocht. Dus een van die drie afstanden kies je dan. Je wint, dat is voor mij het beste, de pasta pre-party op vrijdagavond 12 juni. Ja. Je wint dan ook een overnachting op vrijdagavond in het Floreal Holidays Hotel in La Roche-en-Ardenne. Je wint een barbecue op zaterdag na die fietstocht.
1: Alsjeblieft, mooi pakket, ja.
0: En je wint dan ook nog eens een wielertruitje van Willy.
1: Oké. Okay,
0: dus dat is echt een serieus pakket.
1: Aan excuses, echt geen gebrek, zeg. Maai.
0: Morgenochtend geven we dus elk uur een paar duo-tickets weg voor die Great Gravel-wedstrijd. Wedstrijd is eerder een happening, ik zal het zo zeggen. Een happening.
1: Een beleving.
0: Ja, een beleving. Ja. Meer info vind je dan op willy.radio. En als je je inschrijft via Willy, dat kan ook, als je niet wint, dan krijg je alsnog dat Willy Wieler-truitje.
1: Oké.
0: Dus voilà. Alleen maar winnaars uiteindelijk.
1: Ik zie hier geen verliezers. Maar dat is allemaal voor morgen. Willy. Eerst nog eens gas geven met de heerlijke fan.

0: Ian Dury, die zou vandaag 84 geworden zijn. Waren het niet natuurlijk dat hij stierf in het jaar 2000 op 57-jarige leeftijd. Je hoort Ian Dury en de Blockheads. En gelukkig leeft de muziek verder in zijn zoon, de fantastische Baxter Dury. Dit is Hit Me With Your Rhythm Stick.
1: Of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: Injury and the Blockheads. Het rood van bijna 20 voor 9.
1: Ben jij die Baxter Jury niet vorig jaar live gaan kijken, of niet?
0: Oh, dat was even geleden. Dat was het voorprogramma van Blur op Lokerse
1: Feest.
0: Dat was echt toch een beetje begin meer.
1: Ja.
0: Maar ik luister die plaat wel vaak.
1: Die van El Baroni.
0: Ja, El Baroni.
1: Ja,
0: allemaal goede singles. Echt helemaal goede, prima nummers allemaal. Okay.

0: wie dat mij exact gevraagd wordt, maar stel dat je mij zou vragen met voorsprong het allermooiste nummer van Cranberries, Linger. 20 voor 9.
1: Dat was mijn tekst. Dat is ook mijn lievelingsnummer van Cranberries.
0: Maar ik denk voor Veren eigenlijk. Ik weet dat niet. Ik vind dat bij andere nummers nogal vaak een angstige kalkoen nadoet in haar zang. En dat mag. Iedereen mag zingen zoals die gebekt is. Zo. Straks nog meer goed nieuws. Met onze goed nieuws, Willy Sins, er echt intens stil van geworden. Maar geen probleem. Was dat te hard voor Dolores? Oorjoorden?
1: Ja.
2: Zorgeloos zomeren met Keukens Daapdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens Daapdij. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
3: Festival Parel Westrock pakt ook dit jaar weer flink uit met een duizelingwekkende affiche. Met onder meer The Wombats, Shame, Davina Michelle, Sonjeu, Kevin James, Naft, Channel Zero, Steen, Nicky Romero, Deus en vaste gast Herman Brusselmans. Westrock. Van vrijdag 29 tot en met zondag 31 mei in de middeleeuwse vestingstad Hulst. Net over de grens. Tickets via westrock.be.
4: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Knaldi!
5: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
6: Check, check, check. Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf €6. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
8: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
9: Thomas en Sien.

0: ode aan de vliegenmepper van Eels. Flight Swatter. Het is 9:15.
1: De Goed Nieuws Willy.
0: Hallo Freek, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen lieve Thomas.
0: Je bent op de trein, hoor ik.
2: Ja, ik zit op de trein, dus ik hoop dat het allemaal houdt en rijdt op tijd. Dat is al iets.
0: Dat is al mooi.
2: Als de winning ook nog goed is, dan zijn we helemaal blij. Ja. Ik wil het niet over die staking hebben, Thomas.
0: Dank
2: en
0: je.
2: Ik wil het ook niet over songfestivals hebben, om deel te nemen of niet.
0: Nogmaals, merci.
2: Ik wil het wel hebben over iets prachtigs waar mijn oog vanmorgen op gevallen is. Ik wist niet van het bestaan af, maar ik neem je even mee naar Emilia-Romagna in Italië. Hè? Naar het stadje Reggio Emilia, hometown van de Parmigiano.
0: Ja, Reggio.
2: Lekker.
0: Ja,
2: kan zo meteen voor zijn. Kan hem al proeven, ik ken jou een beetje.
0: Ja.
2: Daar zit dus een economisch probleem rond heel die Parmezaan. Industrie ga ik het noemen.
0: Ja.
2: Want al die kaasboeren in Nederland, maak je een bol kaas en dan verkoop je die en dat is het dan. Maar in Italië, die bollen, die wielen, parmezaan, die gigantische wielen, die moeten minstens 12
0: maanden. Oh, ik vond het af en toe een beetje weg. Ze moeten rijpen, bedoel je? Eigenlijk moet je dat meer dan een fles wijn zien, inderdaad.
2: Voilà, dat moet daar liggen. Maar ja, die boeren.
0: Oh.
2: Die moet je voer voor hun koeien betalen enzovoort enzovoort. Ja. En daar is een bank, de Credembank. Dat is een van de 10 grootste banken van Italië, dus niet zo klein.
0: Ja.
2: En al 100 jaar aanvaarden die kaas als onderpand voor leningen.
0: Fantastisch.
2: Vind ik dat fantastisch?
0: Ja, dat is echt geweldig. Ja. Ja, heel cool.
2: Ja?
3: Is
2: ja,
3: dat dan zoveel waard? Ja.
0: Maar, ja, een heel oude parmezaan heeft wel zijn waarde. Dat is absoluut. Een beetje vergelijkbaar met een Madeira die je dan bijhoudt of zo. Dat is,
2: wel, maar het is zelfs niet ontzettend dure kaas. Hè. Het is ook de gewone kaas. Maar het mooie is, die bank die weet heel zeker dat die parmezaan, dat is zo'n zekerheid dat die over 1, 2, 3 jaar exact diezelfde waarde nog gaat hebben.
0: Mm-hmm.
2: Dus daar liggen permanent in die bank, hou je vast, een 500.000 kaasbollen.
0: Nee.
2: Dat is goed voor 325 miljoen euro. Dat ligt daar permanent als een soort onderpand. Je kan het ook met goud doen, maar dus ook met gewoon parmezaanse kaas. En dat werkt al 100 jaar en dat is probleemloos. Een 500.000 kaasbollen liggen daar gewoon
3: voor opslagruimte moeten die ook hebben. Dat
0: is wel heel cool.
2: Redelijk forse dingen. En voilà. En daar zit mijn goede nieuws. Ik zag plots echt allerlei oplossingen.
0: Kunnen we dat verplaatsen op een of andere manier naar hier? Want ja, je kan

0: Certo, a tra poco. Voilà. Ja, we hebben het in de groep gesmeten.
1: Ik ben alleen niet zeker of die patatten over 3 jaar ook nog goed zijn. Maar goed, dat zien we dan wel.
2: Het is een dry-aged patat.
0: Ja. Zeker mooi. En van die ene scheut die eruit springt, komt weer een nieuwe patat. Dus het is een circulaire economie. Prachtig. Dankjewel, Freek. Heel graag tot morgen.
2: Tot morgen.
3: Goed nieuws, Willy.
0: Allee, Queen. Of. Fuck, dat was Freek zijn plaatje, denk ik. Freek, dat was jouw plaatje, hè?
2: Dat was helemaal mijn plaatje.
0: Dat was, wacht.
2: Voor de Willy 500 of 5000.
0: Ja, voor de album, ja, tuurlijk. Night at the Opera van Queen. Ja. Ah, speciaal voor jou, Freek.
2: Dankjewel.
0: Tot morgen.

0: Crazy Little Thing Called Love van Queen. Terwijl onze goed nieuws Willy op de trein zit, waren we eigenlijk de... Behalve het goede nieuws, toch iets anders essentieels vergeten. Ook Freek wou heel graag zijn stem laten horen voor Willy's album 500 die eraan komt. En dit komt uit het album A Night at the Opera. Goed bevonden door Freek Braakman. Sien, je bent weer zo echt aan het kijken van wat zegt hij nu weer allemaal?
1: Ik denk dat eigenlijk Crazy Little Thing Called Love niet op dat album Night at the Opera staat.
0: Oei, dan heeft Freek zich vergist.
1: Nee, ja, of wij hebben ons vergist. Maar goed, maakt niet uit. Queen is Queen.
0: Queen, ja. Will be Queen. Ja. Dus goede keuze. Eigenlijk is de essentie, als je nog jouw favoriete albums wilt doorsturen, dan moet je het vooral niet lang mee wachten. Via de Willy app kan dat of via willy.radio. Nog eentje voor het nieuws van 9. Het is niet de eerste single, maar dan wel de tweede, denk ik, van Das Pop. En nog altijd, denk ik, de meest gedraaide op alle radio's.
1: Zo goed.
0: Ja, eindeloos. Das Pop and You.

0: Willy presents Grensrock. Het gratis festival in Menen. Op 26 en 27 juni. Met onder meer... Don't kid yourself. Daan, Jasper Steverlink, Boskat en Oproer. Grensrock.be.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
2: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
1: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen. Het wordt binnenkort strafbaar als je rijdt onder invloed van ketamine. Normaal gezien stemt het parlement vandaag over een strengere wet, want nu staat ketamine nog niet op de lijst van verboden middelen, terwijl het probleem wel al maar groter wordt, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
6: Bestuurders die ketamine gebruikt hebben, die herken je omdat dat heel sterk gelijkt op een zware dronkenschap. Uit de analyses van 2025 blijkt dat ze in 6% van de positieve speekselstalen al ketamine aantroffen. Het gaat hierbij telkens over stalen waarbij reeds andere drugs gevonden werden. Het probleem is dus nog een pak groter.
5: De politie wacht nog op aangepaste speekseltests om specifiek te controleren op ketamine. Volgens gezondheidsinstituut Cienzano is het gebruik op 10 jaar tijd vertienvoudigd. Het federaal parket krijgt een speciale afdeling die zich specifiek gaat bezighouden met financiële fraude en corruptie. Het gaat volgens de krant De Tijd om een team van 30 mensen dat volgend jaar al aan de slag moet gaan. Ook politie en rechtbanken krijgen er tezamen zo'n 200 mensen bij om fraude beter aan te pakken. En je houdt best rekening met hinder door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Het gaat dan onder meer over de hervorming van de pensioenen en de indexering van onze lonen. Van op Zaventem vertrekt maar de helft van de vluchten. De luchthaven in Charleroi ligt volledig plat. En bij de lijn rijden ook maar 2 op de 3 bussen en trams uit, zegt Marco Demerling.
7: In Vlaams-Brabant en Brussel is de impact het grootst. Daar zullen 58% van alle ritten gereden worden. In Antwerpen komen we uit op 62%. We zien dat er in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld 80% van alle bussen en trams zullen rijden.
5: De actiedag is ook voelbaar in het onderwijs. 7% van de leerkrachten staakt. En op sommige plekken halen ze geen vuilnis op. De vakbonden betogen straks ook opnieuw in Brussel. Voor de 6e keer al sinds begin vorig jaar. De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten waar het hantavirus uitbrak, moeten opnieuw getest worden, omdat de resultaten van de eerste test onduidelijk zijn. Dat meldt Volksgezondheid. De 2 zullen dus langer in het ziekenhuis moeten blijven. Ze voelen zich wel goed en hebben nog altijd geen symptomen. Gisteravond is de evacuatie van het schip trouwens volledig afgerond. De laatste passagiers zijn vertrokken en het schip vaart nu naar Rotterdam, waar ze het zondag gaan ontsmetten. De Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog over de Tweede Wereldoorlog. De Libris Literatuurprijs bekroont de beste Nederlandstalige roman. Natter wint er €50.000 mee. Wisselend bewolkt vandaag, kans op enkele buien bij 13 graden. Morgen kunnen er vooral na de middag enkele pittige buien vallen, mogelijk met onweer bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag nog kans op buien. Zaterdag droger, maar het blijft wel fris. Music matters.
8: Thomas en Sien. Vanavond kan je heel bijzondere tickets winnen voor een concert in H-Concerts van Channel Zero. Maar niet zomaar een concert. We bellen zo meteen eens met Frankie de Smet van Damme voor wat meer uitleg.

0: Blackbox Revelation, I think I like you. 9:05. Goedemorgen, inderdaad.
1: Daarnet mochten we bekendmaken dat wij morgen elk uur tijdens de ochtendshow van Willy een duo-ticket voor de Bolero Great Gravel weggeven. Zelfs meerdere duo-tickets. En wat is dat? Een gravel-event, dus met de fiets, hè. Op zaterdag 13 juni in La Roche-en-Ardenne. Je kan kiezen uit een rit van 90, 150 of 225 kilometer om dan te fietsen. En je wint heel wat, hè. Je wint sowieso de inschrijving voor die fietstocht. Je wint een pasta pre-party op vrijdagavond.
0: Dat is toch tof. Want dat is voor in het mondje natuurlijk.
1: Ja, koolhydraatjes tanken. Dan overnachting op vrijdagavond in Floreal Holidays Hotel in La Roche is dat. Een barbecue op zaterdag na die fietstocht en een wielertruitje van Willy. Dat win je allemaal. En hoe kan je dat winnen, vragen veel Willys. Ja, dat laten we morgen weten. Maar het zal gewoon iets zijn dat je tijdens de uitzending zal moeten doen. Dus gewoon morgen vroeg luisteren. Ja, en dan, voilà. Dan maak je kans.
0: Dat is allemaal niet zo moeilijk. Nee. Bolero Great Gravel. Echt, ben ik nu de enige die de hele tijd aan de Bolero van Gravel denkt nu? Of nee? Dus, of, is dat de hele mop? Is het opzettelijk zijn? Of ben ik nu de enige?
1: Ik denk wel echt dat jij de enige.
0: Ben de enige. Zo. Ja. Zo vaker. Really?
1: Dit is de nieuwe single van U2, In Alive. Zometeen bellen we eens met Frankie de Smet van Damme.
0: Ja. Wilde plannen daar. Ja. Zou je Yoko naar het concert van Channel Zero sturen?
1: Ja, tuurlijk.
0: Denk je dat ze daar goed op zou reageren?
1: Kan ik niet inschatten, maar ik kan het altijd proberen. Maar ja. Ik zou haar zeker naar het kinderconcert van Channel Zero sturen, sowieso.

0: Streepje commentaar van Johan. Zit tussen liefdevol en bikkelhard. Ik wens het niet veel groepen toe, maar U2 wens ik een goed pensioen toe in een rustige zetel. Ze zijn eraan toe. Okay. De nieuwe single van U2 is In Alive.
1: Ja,
0: dat weten we dan ook. Goedemorgen, dag Frankie.
2: Goedemorgen Thomas, alles goed?
0: Zeer goed. Frankie de Smet van Damme van Channel Zero. Jij hebt wilde plannen met de band in Gent, in de handelsbeurs. H-concert voor Tiny Tunes gaan jullie spelen. Wat is dat precies?
2: Oh, Tiny Tunes, voor zover ik het mij laten vertellen heb, is spelen voor kids eigenlijk in de namiddag.
0: Ja.
2: En eigenlijk kijken we daar wel naar uit, want we hebben allemaal kids, dus we weten allemaal wat dat is om zo een bende van die apen rond ons te hebben. Dus we gaan ze een keer een half uurtje kalmeren. Hè.
0: Gekalmeren noemde je dat dan, ja, oké. Okay.
3: Maar hebben jullie dat ooit al gedaan, Frankie? Specifiek een concert op kinderen gericht met Channel Zero?
2: Wel, geloof het of niet, ik denk dat wij als we getoerd hebben in Australië, maar dat is wel al heel lang geleden, of al was het, ik denk 97.
0: Ja.
2: Dan hadden wij daar ook, hebben wij daar ook twee shows gedaan en dat noemden de Hinder de Underage Shows.
3: Okay.
2: En dat was eigenlijk wel heel absurd, want ja, wij hadden geen flauw idee, we waren op tournee. En dan moesten wij ook zo van die, ja, overdag spelen eigenlijk. En dat was dan eigenlijk voor, ik vermoed, hoofdzakelijk scholen.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat ze in Australië 30 jaar voor waren.
0: Amai, maar en dus, zijn die daar goed van bekomen? Of staan die op dit moment nog altijd met wijd open gesperde oogjes naar een wegruim podium te kijken?
2: Ja, dat zal het zo ongeveer zijn. En die staan ook vol tattoos. En ja, allee, dat is niet goed gekomen, jongens. Dat is in ieder geval zeker. Maar pas op, ze spelen allemaal wel in een groep. Dus er is hoop, er is hoop.
0: Yes.
3: Maar wel tof dat jullie dat kunnen doen, Frankie. Op 28 mei is dat om 17:30 dus, ja, in H-concerts in Gent. Want het is sowieso een bijzonder jaar voor jullie, hè? Het afscheidsjaar van Channel Zero. Hoe gaat het nu toe?
2: Ja, kijk, nu vrijdag staan we eerst in Gent op Lesfestival en dan Rock Afligem, dag nadien op Klamotrock.
0: Amai, ja,
2: ik weet het niet, we moeten er eigenlijk aan beginnen.
3: Ja, dat is waar.
2: Maar
3: ja.
2: Ja. Allee, kijk, ik had ons voor alle zekerheid herhalen, voor iedereen die twijfelt dat we binnen een jaar of twee terugkomen, it's not gonna happen. Dus moet mij geloven of niet, maar dit jaar stoppen we ermee, het zijn nog 16 shows. Ik denk dat het mooie geweest is, Channel Zero, sluit af en ja, we gaan proberen 16 keer onder een feestje van te maken, zoals we dat altijd doen. En dat is het eigenlijk. Dus ik zou zeggen, join the party for the Black Fuel confession of whatever.
3: Want jullie ultieme finale is toch 5 december in de Lotto Arena?
2: Lotto Arena is eigenlijk een week voor de 3 shows in AB, maar die zijn eigenlijk al een jaar en een half uitverkocht.
3: Ja,
2: dus Lotto Arena is eigenlijk 5 december. Ik denk dat daar ook een beetje de dag is. Als je zegt van ik wil er nog bij zijn. Ja, goed, ja, kijk.
0: Het zijn de laatste kansen, dat is wel duidelijk. En het is ook de laatste kans om het de jonge generatie nog snel de live... Ja, het live gevoel van Channel Zero te laten beleven. En daarvoor is vanavond dus de kans om 17:30 geeft Wim die tickets weg. Maar je gaat je dus niet inhouden, begrijp ik, op geen enkele manier.
2: Nee. Ik heb ook beloofd aan de organisatie, ik ga kijken om die kids gewoon een kwartiertje op voorhand een beetje in te lichten hoe dat alles werkt, dat podium.
0: Ja.
2: Ze mogen ook op het podium komen kijken naar de instrumenten en allee, we gaan zorgen dat ze nadien, als ze nadien naar een ander artiest kijken en ze zien iets in zijn oor duwen, dan ze weten dat dat een speaker is. Dus ik ga ze ook proberen een klein beetje iets bijbrengen en dan erachter gaan we die gewoon zorgen dat die gewoon de nacht doorgaan en vol tattoos dan de dag nadien. Dus dat komt helemaal goed.
3: Dat is mega cool. Frankie, dus met Van Damme, heel veel plezier die 28e mei. En natuurlijk met al die andere concerten van Channel Zero die eraan komen. Merci dat we even mochten bellen. Ja. Salut, hè.
2: Met plezier.
0: Fijne dag, Frankie. Hoi, goed. Bye-bye.
2: Ja, dat is zo.
3: Bye-bye.
2: Strangers bearing down on me. Help. No one else can cry for me. Help. What is going wrong?

0: van Channel Zero. Die gaan op de valreep nog een extra generatie helemaal bekeren tot de donkere muziek van Channel Zero. En je kan je koters daar naartoe sturen als je vanavond heel goed naar Wim luistert.
1: Om 17:30 geeft Wim tickets weg voor de Tiny Tunes met Channel Zero in H-concerts in Gent. Op 28 mei is dat dus. Zeker luisteren.
0: Straks poepvers muzieknieuws met Sien hier aanwezig.
1: Ja, er is veel. Het is veel en heel veel toffe dingen. Dus,
0: dat is voor zometeen. Ja.
2: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy.
3: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
4: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
5: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
6: Open op Hemelvaart.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Train. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
8: stap met meer korting op de trein.
9: 40%, het zal wel zijn.
10: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
9: In Wallonië eens proberen.
10: Of naar een pretpark gaan misschien.
9: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
7: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
11: Vervangt. Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
6: Maak je afspraak op carglass.be.
12: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
13: Chin chin.
12: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
13: Knalprijs.
12: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Thomas en Sien.

0: vrolijk schuifelen. Allee, als het niet stoort, hè. Collega's er tegen kunnen en zo. Generals en Majors.
1: Ja, mooie overgang ook daarnet. Van Mumford & Sons naar... Nee, naar Ecstasy. Het was gewaagd. Ik weet niet of er mensen dat gehoord hebben.
0: Het was voor gevorderden, maar ja, ergens liep het nog wel op een of andere manier net niet in de pas, zoals wij het liefst hebben hier bij Willy. Net niet in de pas lopen.
2: Dit is het muzieknieuws.
0: Van dinsdag 22 mei met Sien. Het is niet 22 mei. Totaal.
1: 12 mei.
0: Ik zat er met

0: We zijn terug, baby. Dat hebben ze gedeeld op hun social media. Greta Van Vliet. Weet je nog, vorige week dan hadden ze zo een cryptisch filmpje van bedankt voor alles. En alles wees er naar van ze gaan stoppen, ze gaan splitten. Ja. Het is totaal niet waar. Het is het tegenovergestelde.
1: Daar hadden ze ons.
0: Ja, op 19 juni een live EP uitbrengen met 5 nummers. Dus nog geen echt nieuwe muziek. Maar goed, dat zal er dan wel aankomen. Hè. Ze zijn dus totaal niet weg. Ze zijn helemaal terug.
1: Greta Van Vliet.

0: specifiek nieuws over Michael Carcouz, de frontman natuurlijk van Goose. Die heeft de soundtrack geschreven voor een nieuwe kunsthal in Brugge. Brusk heet die kunsthal. Oh. En hij is gevraagd om verschillende tegenstellingen samen te brengen, omdat dat ook een hele grote kunsthal is met allemaal verschillende soorten tentoonstellingen en kunsten. Dus
1: Brusk is ook de clash van Brugge en de clash. Ik heb het helemaal door nu. Wow, ja.
0: Dus oud en nieuw, organisch en elektronisch samen, hedendaags en futuristisch, synthesizer, akoestische strijkers, melodie, emotie. Dat heeft hij er allemaal in gestoken. Cool. Je kan die soundtrack online beluisteren of je kan natuurlijk gewoon naar Brusk in Brugge. En ondertussen is hij, Michael Carcouz, ook lekker met Goose aan het toeren. Op Cactus staan ze, op Rock Olme onder andere en in augustus in het OLT in Antwerpen. Cleanliness and cleanliness is godliness and God is empty, just like me. Oh my god, echt fantastisch nieuws over Smashing Pumpkins. Billy Corgan heeft A Night of Melancholy and Infinite Sadness aangekondigd. Een reeks concerten, ter ere van de klassieker natuurlijk, het album uit 1995. Wat gaat hij doen? Een heel orkest meebrengen.
1: Symfonisch orkest?
0: Spelen. Jawel.
1: Oké. Okay.
0: En ze komen naar Antwerpen, naar de Koningin Elisabethzaal.
1: Amai, bijzonder
0: dat
1: wel.
0: Dat lijkt me een fantastische avond. Wanneer komen ze, om precies te zijn, op 6 september, maar dan spelen ze twee keer, dus, maar wel op één dag. 6 september komen ze naar Antwerpen en tickets zijn vanaf morgen vroeg te koop.
1: Ik denk 6 september, dan komen ze en gaan ze twee keer die avond spelen, twee shows na elkaar.
0: Ik denk het, De uren zijn nog niet gecommuniceerd, maar er staat 6 september twee voorstellingen in Koningin Elisabethzaal in Antwerpen en tickets vanaf morgen vroeg te koop.
1: Fantastisch.
0: Heel belangrijk om dat goed in de oog te houden, denk ik.
1: Dat gaan we doen voor jullie.

0: Beetje bizar, maar tot nu was er nog nooit in Groot Londen een museum van de Beatles. Je kon nergens echt zo iets van de Beatles gaan bezoeken. Je kon wel naar Abbey Road, maar je kon dan niet echt binnen of zo.
1: Ja, ja.
0: En dat zal in 2027 veranderen, want ze gaan het gebouw waar ze hun allerlaatste optreden hebben gegeven, ja, transformeren tot een soort tentoonstellingsruimte.
1: Ja, wat de Apple Tower toen was, de platenlepel dat ze opgericht hadden, daar bovenop het
0: dus dat pand waar ze Let It Be inderdaad hebben opgenomen.
1: Ja, de laatste plaat live is gespeeld zonder dat iemand het in de smiezen had, opeens de Beatles op dat dak stonden. Dat is dat gebouw dan.
0: Ik denk dat pand is inderdaad.
1: Denk het ook.
0: Ja, op het dak van Savile Row. Ja, daar is het inderdaad. Dat pand is het. Vanaf 2027 en ze noemen het een Beatles-beleving. Dus voilà, je zal daar waarschijnlijk zo 360 dan in een concert van de Beatles of zo kunnen staan. Enfin, het zal misschien ook wel wat verkeersproblemen oplossen daar aan Abbey Road. Dan kunnen ze mensen gewoon naar daar. Vanaf 2027 kan je dus voor het eerst naar een Beatles museum in Londen.

0: Devil's Haircut van Beck.
1: Volgende week kan je luisteren naar de Willy Album 500. 2 weken lang zelfs, telkens om 10 uur beginnen we eraan. En we doen ook een speciale actie. Voor het eerst kan je je gewicht in vinyl winnen. Als je wil weten hoeveel je gewicht waard is, dan kan je dat al eens even checken op willy.radio. Dan kan je ondertussen ook nog je top 3 doorsturen.
0: Dus eindelijk niet aan de dikke Willy's, heb ik de indruk.
1: Ja. Ja.
2: Mocht wel eens. Ik
1: kan niet anders zeggen. Ja? Hoe zwaarder je bent, hoe meer vinyls, ja.
0: Ja.
1: Maar stel dus je wint die wedstrijd. Welke vinyl is dan de eerste waar je naar zou grijpen in zo'n platenwinkel? Welke vinyl wil je echt, echt, echt nog hebben voor je platencollectie?
0: Ja, dat is het thema voor de laatste plaat. We gaan niet die volledige plaat draaien, maar één track eruit.
1: Ja. Hè?
0: Dus laat maar weten via de Willy app.
3: Hallo allemaal. Luister zeker naar Wim Oosterlink, zijn programma op Willy. Want hij gaat tickets weggeven. Voor een kinderconcert van Channel Zero. Dat is een metalgroep, maar die hebben toch super toffe liedjes. Straks zeker goed luisteren, hè? Is het goed?
4: Willy.
3: Muziek is kei belangrijk.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
6: Ik kies Unlimited Internet.
5: En 5G.
6: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: Richie, citroen met framboos.
9: Richie, Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend.
11: Richie.
7: Go Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
12: Dus ook voor klanten.
5: Yep. Go voor info naar telenet.be.
13: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
14: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
15: Oh my god, mama, dank u!
13: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
16: JBC!
13: Voorwaarden op jbc.be.
17: Thomas en Sien.

0: my god, om te huilen, zo prachtig. Zowel opening night van Arctic Monkeys als het nummer dat Lize heeft gekozen. Het album dat Lize onmiddellijk zou kiezen, moest ze de wedstrijd winnen. Hè, van win je gewicht in vinyl.
1: Ja, dat is de eerste plaat waar ze dan naar grijpt om haar stapel te maken die dan overeenkomt met haar gewicht. Het is een bijzondere plaat van Radiohead.
0: Lize uit Londerzeel kiest Kid A. Het is de openingstrack Everything in its Right Place. Oh, ik vind het echt zo prachtig.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. De toegangsweg naar Brussels Airport in Zaventem is volledig afgesloten door een gaslek bij wegenwerken. Met de auto raak je er niet meer. Het verkeerscentrum roept op om de trein te nemen. In Zaventem vertrekt vandaag zowat de helft van de vluchten door de nieuwe nationale actiedag van de vakbonden. Daarnaast gaat ook ruim de helft van de aankomende vluchten door. 1 op de 7 kinderen in ons land leeft in armoede. België staat daarmee 11e in een lijst met 41 landen. Dat blijkt uit een analyse van UNICEF. En nog eens 1 op de 5 kinderen loopt het risico om in armoede te belanden. Christel de Vos van UNICEF.
4: We zien dat sommige kinderen zich in extra kwetsbare omstandigheden bevinden. Dat zijn kinderen van alleenstaande ouders. Kinderen die komen uit huishoudens met een laag inkomen. Kinderen jonger dan 3 jaar. Kinderen met een handicap. Kinderen met een migratieachtergrond.
3: Die situaties hebben ook een invloed op onder meer de fysieke gezondheid van de kinderen en op hun prestaties op school. Het wordt binnenkort strafbaar als je rijdt onder invloed van ketamine. Normaal gezien stemt het parlement vandaag over een strengere wet, want nu staat ketamine nog niet op de lijst van verboden middelen. En de politie wacht ook nog op aangepaste tests, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut FIAS.
5: De speekseltesten die de politie tot op heden gebruikt, ja, die zijn niet in staat om ketamine op te sporen. Tot op heden moest de politie gebruik maken van uiterlijke kenmerken om bestuurders die ketamine gebruikt hadden uit het verkeer te halen. Die herken je omdat dat heel sterk gelijkt op een zware dronkenschap. Daar komt nu verandering in.
3: Over enkele maanden zouden die nieuwe tests er moeten zijn. Het is ook nodig, want volgens gezondheidsinstituut Cienzano is het gebruik van ketamine op 10 jaar tijd vertienvoudigd. In de NBA basketbal in de VS staat onze landgenoot AJ Mitchell met zijn team Oklahoma City in de finale van de playoffs van de Western Conference. Ze klopten de LA Lakers met vedette LeBron James. Mitchell schitterde opnieuw met 28 punten en 4 assists. Oklahoma City is titelverdediger in de NBA. Wisselend bewolkt, kans op enkele buien en 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer opnieuw 13 graden.
1: Music matters. Classics. Annelies Orie.
6: Ik ga ook meteen een 3-punter scoren met In Excess en Dandy Warhols.

Dinsdag wordt al eens de saaiste dag van de week genoemd, maar deze keer voelt dinsdag eigenlijk een beetje als donderdag, want overmorgen dan begint jouw verlengd weekend al, dus dat valt mee. En wat nog beter was, vanochtend toen de gordijnen openschoof, zag ik de zon schijnt. Ze hadden regen voorspeld, maar voorlopig ziet het er nog redelijk uit. Volgens mij is het ideaal weer om Massive Attack te draaien.

Jij stemde Mezzanine van Massive Attack vorig jaar net in de top 100 van de Willy Album 500. Het landde op nummer 99 en dat heeft wellicht veel te maken met deze prachtige teardrop. Intussen heb ik in alle rust ook eens uitgezocht hoeveel platen ik zou krijgen als ik mijn gewicht in vinyl win. Je kunt dat uitzoeken via willy.radio of in de app. En ik kan nu al zeggen, ik zou opnieuw moeten verbouwen.

Oasis. Ik ben dus naar onze site gegaan en ik deed de test. Hoeveel platen weeg jij dus? 79 kilogram Annelies. Dat is 2,19 meter vinyl als ik alle platen opstapel. Dat zijn 11 van die vakken in een IKEA-kast. Dat valt nog mee. Er wordt mij wel aangeraden, stel dat ik dat win, dat ik dan 3 kruiwagens of 22 verhuisdozen meepak om dat allemaal te vervoeren. Dus dat is de moeite, hè. Vanaf volgende week kun je meespelen om je gewicht in vinyl te winnen. Zometeen krijg je de Peppers en Republic.

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Tacos maken in Mexico.
1: Green for life.
2: Green for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
6: Amai, dat wordt vlammen.
5: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
7: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrelen.
9: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
10: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
11: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
10: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
12: Willy. Music that matters.

7 days, 7 weeks van Deus. Straks geef ik mogelijk jou de kans om jouw favoriete album even naar voren te schuiven en andere Willys te overtuigen om daar ook op te stemmen voor de Willy Album 500. Als jij nog iets hebt dat zeker

0: Annick die stuurt, ja, laten we gewoon even alle platen van The Cure in de Willy Album 500 stemmen. Dat is een optie, Annick, dat is een optie.
1: Jij hebt de power met de Eneco-app.
2: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
3: Hoe weet jij dat, papa?
2: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
3: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
2: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
3: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
2: Nee, maar ik wel.
1: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
4: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
7: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
7: Ah, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
9: Peugeot.
10: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
11: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
12: Classics. Annelies Orrie.

0: David Bowie stond vorig jaar met 4 albums in jouw Willy Album 500. Benieuwd waar hij dit jaar landt. En ook benieuwd welke albums zeker nog wat extra aandacht verdienen.
1: De Willy Album 500.
0: Een hele goede morgen, Lenny.
2: Goedemorgen, Annelies.
0: Heb jij al gestemd voor de Willy Album 500?
2: Nee, nog niet. Het staat in mijn to-do-lijstje.
0: Je hebt nog tot vrijdagavond 6 uur, dat weet je.
2: Ja, er is nog een zevend tijd eigenlijk.
0: Zeg, Lenny, je hebt wel al een idee van wat erin moet. Dat wel, gelukkig wel. Voor welk album zou je graag nog een pleidooi voeren?
2: Misschien voor Shake Your Booty van de legendarische Frank Zappa. Omdat mijn pa is daar ongelooflijk fan van. Frank Zappa heeft zowat, ik denk, alle albums en alle cd's en alle cassettes en alles wat er maar te verzamelen van muziek van Zappa. En daardoor ben ik uiteraard ook fan van Zappa. En daarom denk ik dat het een schitterend album is om mee in de lijst te zetten.
0: Oké, Shake Your Booty van Frank Zappa. Ik hoop dat meer Willys jouw voorbeeld gaan volgen. Ik zal eens heel even opzoeken waar dat vorig jaar stond. Momentje. Zappa. Shake Your Booty stond vorig jaar op 446. Dat, als er te weinig mensen op stemmen, valt het wel uit de lijst.
2: Daarom dus een warme oproep voor alle mensen om op die legendarische LP te stemmen, zodat het hoger eindigt dan vorig jaar.
0: Ik ga Bobby Brown Goes Down draaien. Dat is ook jouw favoriet, heb ik begrepen.
2: Ja, dat is waar. Dankjewel.
0: Oké, een hele fijne dag nog. Hoe is het weer in Liverpool, Lenny? Want daar woon je, hè?
2: Daar woon ik inderdaad. Voorlopig is het hier grijs, koud en nat. Een beetje zoals gewoonlijk eigenlijk.
0: Hetzelfde als hier. Hè? Voor een keer is hetzelfde als hier. Ondertussen, daar straks hadden we zon, nu al lang niet meer. Maar geniet van Frank Zappa. En dankjewel om binnenkort nog te stemmen voor de Willy Album 500. Want dat ga je nog doen. Hè?
2: Zeker best, Lenny. Zeker best. Dankjewel daarvoor.
0: Dag Lenny, salut.

0: Die saxofoon die doet het hem toch. Wie weet wel, een ideetje van producer John Blauwte. Maak me wakker van de kreuners, hoorde je. Straks dan natuurlijk nog een nummer van mijn album van de week. Dat is er eentje van Weezer. Maar ik heb ook nog nieuws over dat album van de week.
1: Willy presents Grensrock. Het gratis festival in Menen. Op 26 en 27 juni. Met onder meer... Don't kid yourself. Daan, Jasper Steverlink, Boskat en Oproer. Grensrock.be.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
3: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
2: Ja, of twee abonnementen, of...
3: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
6: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 11 uur.
0: Goedemorgen. De weg naar de luchthaven in Zaventem is weer open. Die ging een tijdje dicht door een gaslek bij wegenwerken, maar intussen is dat weer gedicht, zegt Jana Bergman van de politie.
8: Er is effectief sprake geweest van een gaslek. Al de diensten zijn zo snel mogelijk ter plaatse gegaan en ook fluvies. We hebben dan de A201 tijdelijk afgesloten in beide richtingen. We hebben ook een evacuatie opgestart van een aantal omwonenden. Ondertussen heb ik vernomen dat een vijftal personen geëvacueerd zijn, maar ze zijn ondertussen al terug onderweg naar hun woning.
0: Ook de perimeter rond het gaslek is opgeheven omdat er geen gevaar meer is. 1 op de 7 kinderen in ons land leeft in armoede. België staat daarmee 11e in een lijst met 41 landen. Dat blijkt uit een analyse van UNICEF. Christel de Vos.
9: We zien dat sommige kinderen zich in extra kwetsbare omstandigheden bevinden. Dat zijn kinderen van alleenstaande ouders. Kinderen die komen uit huishoudens met een laag inkomen. Kinderen jonger dan 3 jaar. Kinderen met een handicap. Kinderen met een migratieachtergrond.
0: Die situaties hebben ook een invloed op onder meer de fysieke gezondheid van de kinderen en op hun prestaties op school. In het Verenigd Koninkrijk blijft de druk op Brits premier Keir Starmer toenemen. Binnen zijn eigen Labour-partij denken al maar meer mensen eraan om hem opzij te schuiven. En ook enkele van zijn ministers eisen zijn ontslag. Labour verloor vorige week fors bij de lokale en regionale verkiezingen. En Starmer lag ook onder vuur door de aanstelling van Peter Mandelson als Brits ambassadeur in de VS. Omdat Mandelson nauwe banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Wisselend bewolkt en kans op enkele buien en 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk ook met onweer bij opnieuw 13 graden.
1: Willy. Music matters. Classics. Annelies Orie.

Midlife crisis van Faith No More. Die midlife crisis die heeft zich bij mij niet geuit in de aankoop van een sportwagen, een koersfiets of het lopen van een marathon. Wel in de aankoop van een camper. Komend weekend zijn we weer weg. Hoera! Het album waar dit op staat is dit jaar ook 25 jaar oud. Net als ons album van de week. Het album van Weezer kun je niet winnen. Ah ja, van Weezer.

Op zondag 2 augustus doen ze op de Lokerse feesten een soort van New Wave dag met The Human League, Soft Cell en deze Gary Numan. Wellicht hoor je Cars daar dan ook. Deze zat eergisteren nog in de kettingrocker. Ik heb het over Soundgarden. Toen met Spoonman, nu met Fell on Black Days.

0: Dinsdag. Vind je hier bij Willy. Zometeen Prefab Sprout en Hole na elkaar. En daarna nieuws over dat album van de week en hoe je er aan kunt geraken.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
5: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
4: Met een wel heel bijzondere bagage.
5: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
4: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
5: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
4: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
5: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
6: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...
7: Relax.
6: Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
7: Relax.
6: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
9: Chin chin.
8: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
9: Knalprijs.
8: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
11: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
10: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
12: Really, really. Music matters.

The King of Rock and Roll van Prefab Sprout. Dus ik heb iets voor jou geregeld. Omdat ik ons album van de week, The Green Album, de derde plaat van Weezer, zo fantastisch vind. Onder andere omdat mijn openingsdans daarop staat. Heb ik hier 3 exemplaren op vinyl. Morgen woensdag, geef ik die weg. Dus morgen kun je hier 3 exemplaren. Allee ja, jij kunt er eentje winnen, maar 3 wheelies kunnen een exemplaar winnen van The Green Album op vinyl. Is dat niet leuk? Ik vind dat wel. Straks nog een nummer uit The Green Album. Willy.

0: Love Her Madly van The Doors. We vieren...
1: Album van de week.
0: 25 jaar de Green Album van Weezer. Die plaat kwam uit op 15 mei 2001. En dat betekende eigenlijk een ware comeback voor de band. Want na het succes van hun debuutplaat, oftewel de Blue Album, kwam Pinkerton. En hoewel dat album nu beschouwd wordt als een soort van cultplaat en voor sommigen het beste dat ze ooit gemaakt hadden, snapten de fans die ooit gevallen waren voor al hits als Buddy Holly en Undone the Sweater Song daar niet per se zo heel veel van. Toch toen nog niet. Pinkerton kreeg hele slechte reviews en de plaat kreeg wel eens de stempel van commerciële zelfmoord. Zelf struggelde Rivers Cuomo eigenlijk altijd al met de diepgang die hij zelf had en dan zo de oppervlakkigheid van die nummers en ook met het eentonige tourleven. En na zijn eerste plaat had hij er zelfs dit op gevonden.
2: I don't know if that was particular to our generation, but it seemed like a whole lot of bands tried their best to make it, and when they finally made it, they became very miserable and felt like this was the last thing they wanted. After a year on tour, I was like, screw this, and I went back to college.
0: Ja, hij ging gewoon terug studeren na de Blue Album. Dus daar zat hij dan als succesvolle rockartiest op de schoolbanken. Wel van Harvard, want daar was hij binnengeraakt. Na Pinkerton duurde het dus een jaar of 5, 6 eer hij terug aan het schrijven ging en een nieuwe plaat uitbracht. En maar goed dat hij er gekomen is, want op de Green Album staan fantastische songs. Waaronder deze. Dit is Photograph.

0: Photograph van Weezer staat dus op de Green Album. En de Green Album kun je hier morgen winnen.
1: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy-app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy.
2: Eindelijk weer een gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
7: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
7: Ja, dat is duidelijk.
6: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
1: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
6: joehoe!
1: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
8: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
9: stap met meer korting op de trein.
10: 40%, het zal wel zijn.
11: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
12: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
11: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
13: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
8: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
14: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. Keukens de Abdij.
15: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
16: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
15: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Willy. Music Matters.

0: Prince. Straks dan gaan we nog kettingrokken. Vergeet ook niet dat Wim Oosterlink vanavond heel speciale tickets heeft voor jou. En je kroost straks nog meer daarover. Zometeen begin ik met The Police.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Mannekes, vader, hier is brother Bobby.
3: Halleluja, brothers en sisters.
4: Halleluja, brother Bobby.
3: Donderdag is het weer zover.
5: Hemelvaartsdag.
4: Halleluja.
3: En vanmorgen tot donderdag, hemelse korting.
2: Welke hemelse korting, brother Bobby?
3: Nee tegen BTW, brother vader.
4: Halleluja, brother Bobby.
6: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
8: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 12 uur.
11: Goedemiddag. In Brussel betogen enkele tienduizenden mensen tegen de besparingen van de regering, vooral dan tegen de verhoging van de pensioenleeftijd en de centenindex. De betoging vertrok een uur geleden aan het Noordstation en trekt naar het Zuidstation. Het is al de zesde betoging sinds begin vorig jaar. Maar het is belangrijk om druk te blijven zeggen, zegt de Christelijke Vakbond.
12: Vandaag is het now or never voor de pensioenhervormingen, want die liggen voor in het parlement. En dus wij willen toch nog een keer een scherp signaal geven tegen die pensioenhervorming. Want ja, de mensen gaan minder overhouden bij flexibeler en langer te werken.
11: Voorlopig verloopt alles rustig. De werkgevers zijn niet te spreken over de zoveelste actiedag. Het was even chaos op weg naar Brussels Airport in Zaventem. De brandweer moest de enige toegangsweg deze voormiddag ruim anderhalf uur volledig afsluiten door een gaslek bij wegenwerken. Ze evacueerden uit voorzorg ook enkele buurtbewoners. Uiteindelijk kon netbeheerder Fluvius het lek dichten en was het gevaar voorbij. Bijna 4 op de 10 zorgmedewerkers hebben vorig jaar te maken gekregen met agressie, zowel fysiek als verbaal door patiënten of bezoekers. Dat blijkt uit een onderzoek van preventiedienst IDW. Sophie van den Broek.
13: Bijvoorbeeld in algemene ziekenhuizen. Patiënten, bezoekers krijgen daar heel vaak te maken met stressvolle en onzekere situaties. Vaak krijgen ze daar ook slecht nieuws. Die lange wachttijden die er soms wel eens bij horen. En dat kan soms een explosieve combinatie zijn. Maar soms is agressie ook een symptoom van een bepaald ziektebeeld. En dat zien we dan meer in de woonzorgcentra en de psychiatrische instellingen.
11: Agressie verhoogt het risico dat zorgpersoneel uitvalt op het werk, waardoor de druk op de collega's dan weer groter wordt. Bijna de helft van de KMO's overweegt om flexijobbers in te zetten als het systeem vanaf 1 juli uitgebreid wordt naar alle sectoren. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD Works. Anneleen Verstraten.
14: Ze gaan die inzetten voor het effectief aanvullen van de vaste medewerkerspoelen op drukke momenten. 2, voor afwezigheden, bijvoorbeeld wanneer vaste medewerkers vakantieperiodes hebben. Andere situatie is inzetten op moeilijk invulbare momenten. Avondwerk, weekendwerk.
11: Het kan gaan om een winkel tijdens de koopjes bijvoorbeeld of een ijssalon op zomerdagen. In New York in de VS kan iedereen het volledige dossier van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein inkijken. Het ligt daar afgedrukt op papier, goed voor bijna 3500 boeken en 3,5 miljoen pagina's. In de VS is er al jaren ophef over de Epstein files, omdat er heel wat prominente figuren genoemd worden, zoals president Trump. En de Amerikaanse basketballegende LeBron James denkt na over zijn toekomst. Hij werd afgelopen nacht met zijn ploeg LA Lakers uitgeschakeld in de tweede ronde van de playoffs door titelverdediger Oklahoma City, het team van onze landgenoot AJ Mitchell. LeBron James is 41 en dit was zijn 23e seizoen in de NBA. Hij wil nu even rust en met zijn familie bespreken hoe het verder moet. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk waarschijnlijk met onweer, opnieuw 13 graden. En ook donderdag en vrijdag kans op buien en het blijft fris. Music matters.
9: Classics. Annelies Orie.

Message in a bottle van de police om je lunch mee te beginnen. Straks dan doen we weer lekker luchtig, maar soms mag het ook net ietsje serieuzer. Als je zelf ook een oma, opa, moeder of vader hebt die stilaan alles een beetje aan het vergeten is, inclusief jou, dan komt dit toch alles altijd iets.

De volgende band die stelt zo'n vraag waarop ik sinds gisteren, of sinds vorige week eigenlijk, het antwoord heel goed weet. Ik zat gisteren weer bij de kinesist met pijn aan mijn enkel, pijn aan mijn heup en pijn aan mijn schouder. Dus als Blink-182 zegt, what's my age again? Dan kan ik alleen maar antwoorden 40. Heel zeker 40.

0: Hola, ik krijg hier langs alle kanten tips voor al die kwaaltjes. Ik vertelde net, ja, pijn aan mijn enkel, pijn aan mijn schouder, pijn aan mijn heup. Had ik al die tips eerder gekregen, dan had ik gisteren de kinesist mij niet vol naalden moeten laten steken. Mannetjes, mijn schouder is blauw van begin tot einde. Ze is wel los, ze is wel los. Dat heeft geholpen, gelukkig. Maar we gaan straks ketting rocken. We gaan door op Faithless en Insomnia. Als je nog suggesties hebt, stuur ze door in de Willy-app.
1: Hallo allemaal. Luister zeker naar Wim Oosterlink, zijn programma op Willy. Want hij gaat tickets weggeven. Voor een kinderconcert van Channel Zero. Dat is een metalgroep, maar die hebben toch super toffe liedjes. Straks zeker goed luisteren, hè. Is het goed?
2: Willy.
1: Muziek is kei belangrijk.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Jij hebt de power met de Eneco-app.
5: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
6: Hoe weet jij dat, papa?
5: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
6: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
5: Ja, en ook als jij een tablet oplaat. En zelfs als mama koekjes bakt.
6: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
5: Nee, maar ik wel.
4: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
7: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
8: Amai, dat wordt vlammen.
7: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
9: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
12: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
11: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
13: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
14: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
13: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
15: Classics. Annelies Orrie.

0: Everybody Hurts van R.E.M.
1: De Kettingrocker.
0: We hadden gisteren Faithless met Insomnia bij Roos. Daar moest je op verder linken. En Kurt die wil van Faithless

0: Een hele goede middag. Roel, wat zet jij na Faithless en Insomnia?
1: Dag Annelies, ik had gedacht aan Nick Cave met Into My Arms.
0: Dat ga je moeten uitleggen.
1: I don't believe in an interventionist God. Ik geloof dat de beginzin is van Into My Arms. En ik dacht onmiddellijk, iemand die zijn geloof is verloren, dacht ik onmiddellijk aan deze song van Nick Cave.
0: Ja, ik snap hem. Faithless, I don't believe. Heel goed gevonden. Jij hebt net iets verder gezocht dan alle andere Willys, dus ik dacht, laat ik Roel maar belonen met zijn kettingrocker. Hoe ziet het weer eruit in Barcelona vandaag? Want ik doe een internationaal rondje vandaag. Straks hadden we Liverpool, slecht weer. Hoe is het bij jou?
1: Schitterend blauwe lucht, warm, zomers warm zelfs. En ja, we hebben gisteren hier de titelviering gehad van Barcelona, dus eigenlijk de hele stad was enorme chaos gisteren namiddag.
0: Ah ja, oké. Wat zijn die geworden? Wat voor kampioen?
1: Kampioen van Spanje.
0: Ah ja, oké. Ja, sorry. Voetbal en ik, dat gaat niet per se samen. Oké, dus het is daar dik feest en nog eens mooi weer. Geniet nog van je dag dan en van je kettingroker.
1: Dankjewel. Willy.

Into My Arms van Nick Cave en The Bad Seeds. Hierop mag je straks verder ketting roken bij Roos. En ik dacht, het is dinsdag. Er moeten wel nog wat dingen gebeuren voordat verlengd weekend van start kan gaan. Misschien heb je nog lastige meetings of gesprekken. Dus iets waar je een beetje energie kunt uithalen misschien. Als je hiermee in die meeting gaat, goh. Daar rok je die.

0: presents Grensrock, het gratis festival in Menen. Op 26 en 27 juni. Met onder meer Daan, Jasper Steverlink, Boskat en Oproer. Grensrock.be.
1: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
0: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
3: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
4: Check, check, check. Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
6: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
7: Open op Hemelvaart.
4: Dovi-keuken.
6: Wij maken uw keuken in België.
8: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
10: Mijn haar omhoog?
9: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
10: Ah ja, dus mijn factuur?
9: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
11: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
10: Chin chin.
11: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
10: Knalprijs.
11: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Een ticket naar paradijs.
13: Elke maand.
12: Romantisch weekend in Parijs.
13: Elke maand.
12: Leren surfen op Hawaii.
13: Elke maand.
12: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
13: Elke maand.
12: Pizza's proeven in Milano.
13: Elke maand.
12: Taco's maken in Mexico.
14: Win for life.
15: Win for life.
14: Win tot €5.000 elke maand.
15: Elke maand, elke maand, elke maand.
14: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
16: Hey hey, Emily van Prek en Tech Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prek en Tech winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
17: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
18: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
19: News

0: Visage and Fade to Grey, wie er vooral nooit grijs is, dat is Roos van Akker. Goedemiddag. Wou je zeggen goedemorgen? Ah ja, wacht.
1: Het begint al hoor, het grijs.
0: Ah ja, je haar. Oh, zover had ik zelfs niet nagedacht.
1: Ja, hier zo aan de zijkantjes, maar heel weinig. Voorlopig.
0: Maar jij hebt al grijze haren.
1: Ja, een beetje. Ja, dat hoort ook bij ouder worden, hè.
0: Ik ook, maar je ziet gelukkig niet. Ja, rosse krullen verbergen alles. Dat is het beste. Ja, ja.
1: Mooie rosse
0: Vroeger
1: krullen.
0: Lachten ze daarmee, maar nu... Och, ik zeg...
1: Ha!
0: Straks is Roos er met weer nieuwe muziek. Nu Eels en Rock Hard Times.

0: Roos, nog heel even over die, die prijs die Wim straks gaat weggeven. Een concert van Channel Zero voor kinderen. Ik heb er al veel over nagedacht. Moet ik toch niet nog proberen om daar met mijn kinderen naartoe te gaan?
1: Ik denk dat dat best wel leuk zou zijn.
0: Ja, er staat trouwens op de site volwassenen enkel toegelaten onder toezicht van een minderjarige.
2: Dat is fantastisch.
0: Ik vind dat heel
2: toch?
0: Grappig eigenlijk. Ja. Maar Channel Zero, dat is wel heavy of zo.
1: Ja, zouden je zonen dat kunnen appreciëren?
0: Ja, ik weet dat dus niet. Ik heb een keer Yevgeny gedaan met een oudste. Dat is natuurlijk wel echt iets anders.
2: Maar ja...
1: Dus misschien toch eens
0: proberen. Ik ga het eens voorleggen. Straks laten we eens kijken hoe dat ze reageren. Maar vandaag dus tickets bij Wim.

0: Willy presents Dynamo Metal Fest. Het grootste metal festival van Nederland. Van 14 tot en met 16 augustus. Met onder meer Halloween, In Flames, Godsmack, Slaughter to Prevail. En Lamb of God. Tickets en info, dynamometalfest.nl.
1: Music matters. Yeah. Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
2: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 1 uur.
7: Goedemiddag. In Brussel betogen enkele tienduizenden mensen tegen de besparingen van de regering. Vooral dan tegen de verhoging van de pensioenleeftijd en de centenindex. De betoging vertrok rond 11 uur aan het Noordstation. De eerste zijn intussen aangekomen aan het Zuidstation. Het is al de zesde betoging sinds begin vorig jaar. Maar het is belangrijk om druk te blijven zetten, zegt Anne Vermorgen van de Christelijke Vakbond.
8: Vandaag is het now or never voor de pensioenhervormingen. Want die liggen voor in het parlement. En dus wij willen toch nog een keer een scherp signaal geven tegen die pensioenhervorming. Want ja, de mensen gaan minder overhouden bij flexibeler en langer te werken.
7: Voorlopig verloopt alles rustig. De werkgevers zijn niet te spreken over de zoveelste actiedag. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor benzine 95 komt er per liter ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal een goede €1,97. En voor benzine 98 komt er bijna 5 cent bij. Dat brengt de maximumprijs op bijna €2,05 per liter. Stookolie wordt dan weer wat goedkoper. De Joodse gemeenschap in ons land pleit voor een commissie van artsen om rituele besnijders te controleren. Dat meldt de Tijd. Aanleiding is de ophef rond illegale besnijdenissen. Het Antwerpse parket wil in dat onderzoek 2 mannen voor de rechter brengen. En door zelf met voorstellen te komen, hopen de Joden dat rituele besnijdenissen niet verboden worden. Bijna 4 op de 10 werknemers in de zorgsector hebben vorig jaar te maken gekregen met agressie, zowel fysiek als verbaal door patiënten of bezoekers. Dat blijkt uit een onderzoek van preventiedienst IDW. Sophie van den Broek.
9: Bijvoorbeeld in algemene ziekenhuizen. Patiënten, bezoekers krijgen daar heel vaak te maken met stressvolle en onzekere situaties. Vaak krijgen ze daar ook slecht nieuws. Die lange wachttijden die er soms wel eens bij horen. En dat kan soms een explosieve combinatie zijn. Maar soms is agressie ook een symptoom, hè, van een bepaald ziektebeeld. En dat zien we dan meer in de woonzorgcentra en de psychiatrische instellingen.
7: Agressie verhoogt het risico dat zorgpersoneel uitvalt op het werk, waardoor de druk op de collega's dan weer groter wordt. De Britse premier Keir Starmer blijft op post, ook al wordt de druk op hem al maar groter om op te stappen. We moeten verantwoordelijkheid nemen en voortbesturen, zei Starmer in een persbericht. Zowel binnen zijn eigen Labour-partij als vanuit enkele ministers komt de vraag om af te treden na de nederlaag bij de lokale verkiezingen en de heisa rond de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 13 graden. En ook donderdag en vrijdag kans op buien en het blijft fris. Het weekend wordt droger en iets zachter.
0: Willy, Music Matters. Roos van Akker.
10: Het is zoals Kurt Cobain het zingt. Come as you are. Dat is meer dan genoeg.

is dat. Altijd welkom, zoals je bent, liefst. En je zit hier goed, dat is zeker. Want ik heb concurrentie voor jou en Roxy Music. Bruce, die komt ook nog eens zwaaien. En hier zie, de man die ondertussen al een halve eeuw oud is geworden en nog altijd zijn sympathieke zelf blijft. Bent van Looy, bij zijn Das Pop en Underground.

Hoppa, de Strokes gingen nog shoppen. En de Black Keys die hebben aan het begin van deze maand alweer een nieuw album uitgebracht. Je mag daar straks een single uit beoordelen. En hopelijk ben je nu al klaar om gebrucified te worden. Want hij komt er nu aan. Je hoort hem eigenlijk al, hè. En je moet ervan profiteren, want de

0: Sons, yes, Sons. Ook aanwezig op onze Willy Escape in oktober. Met All Gold. We gaan niet voor minder. Dat is dan geregeld, hè?
1: Hallo allemaal. Luister zeker naar Wim Oosterlink, zijn programma op Willy. Want hij gaat tickets weggeven. Voor een kinderconcert van Channel Zero. Dat is een metalgroep, maar die hebben toch super toffe liedjes. Straks zeker goed luisteren, hè? Is het goed?
2: Willy.
1: Muziek is heel belangrijk.
3: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
2: Auto 5.
4: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf €6. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
7: Maak nu een afspraak op carglass.be.
8: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten. Chin chin. Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
10: Knalprijs.
9: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
13: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
12: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
14: Willy.
15: I called you brazen, called you whore.

Sabian met The Great Pretender. De Black Keys hebben nooit echt afscheid genomen van hun bluesroots. En op hun nieuwe album laten ze dat duidelijk horen. Het nieuwe album heet Peaches en het staat vol bluesnummers. Bluescovers eigenlijk. Ze hebben het ook helemaal live opgenomen zonder extra opnames. En bij de eerste single die ze daaruit lossen, You Got To Lose, is de sfeer belangrijker dan hoe het klinkt. Het is een song ook, oorspronkelijk geschreven door Ike Turner. En het klinkt dus gewoon heerlijk smerig. Maar wat vind jij ervan? Stuur maar in de app wat jouw gedacht is over You Got To Lose van de Black Keys.

Wat denk je van You Got To Lose van de Black Keys? Zou leuk zijn als ze nog eens naar ons land zouden komen, stuurt Filip. Ja, inderdaad, maar er zijn voorlopig geen plannen. Ze waren hier vorig jaar nog, hè, op het Cactus Festival. Helemaal in de sfeer, I Like It, dat komt van Carina. Gaat lekker dit, stuurt Ries. Ismael vindt het goede oldschool rock'n'roll. Eerder blues dan wel, Ismael, maar dank je voor je mening. Stijn stuurt heerlijk smerig, is een meer dan correcte weergave. Nog van dat uitroepteken. Heel early 70s rock vibes kan zo in een Tarantino film. Dat komt van Alex, ja dat is waar. Muriel vindt het ook een leuk nummer. Leuke cover, stuurt Janik. Hoor ze wel graag, niet zo gestroomlijnd. Ze zijn steengoed zoals altijd, komt van William. Maar jullie zijn positief, goed zo. Swingt goed. Dus ja, is dik oké, komt van Malik. Annick stuurt dan weer, er zit wat rock'n'roll in. Ria schrijft, klinkt super met die blues. En Wim schrijft ook nog, leuk bluesy ritme. Ik was mee vanaf de eerste noot. Nog van dat, jazeker. Dankjewel voor je mening. Deze You Got To Lose staat op het nieuwe bluesalbum van de Black Keys. Dat dus begin deze maand is uitgekomen. Het heet Peaches. Maar voorlopig zijn er dus geen plannen om ermee te toeren. Maar misschien komt dat nog.

0: Uit 2010 al dit Amatorski en Come Home. En Brian Ferry die doet het zo meteen bij zijn Proxy Music.
1: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy-app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
5: Train. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
6: stap met meer korting op de trein.
7: 40%, het zal wel zijn.
8: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
7: In Wallonië eens proberen.
8: Of naar een pretpark gaan misschien.
7: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
5: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
9: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
10: Mijn haren omhoog?
9: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
10: Ah ja, dus mijn factuur?
9: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
11: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
12: joehoe!
11: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
13: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
14: Allee.
13: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
15: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2+1 gratis op alles van Boniplant.
16: Dus 2+1 op de hummus, de kikkererwten. Eigenlijk alles van Boniplant.
15: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
1: Really, music matters.

Als er één man die altijd met volle overgave goeiedag zegt is en dat met een zoen van minstens 5 à 10 seconden doet, dan is het toch zeker wel Rick de Leeuw. En hij meent het ook altijd zo, hè. Hij zong vroeger bij zijn truck naar Keks en heeft zich ooit gewaagd aan een cover van een song van Boudewijn de Groot. En dit is het, of dit is die cover, als de rook om je hoofd is verdwenen. Truck naar Keks.

Ik weet het, ik heb het al heel vaak gezegd, maar ik blijf het toch wel graag herhalen. Ze komen hun 40ste verjaardag vieren op het Cactus Festival in Brugge. En dat zal echt de moeite zijn. De Afghan Whigs en House of High. En dit hier zijn de New Fats.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen bingeprobleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go Yellow!
3: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Dus ook voor klanten.
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
7: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 2 uur.
9: Goedemiddag. In Brussel hebben 40.000 mensen betoogd opnieuw tegen de besparingen van de regering, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd en de centenindex. De vakbonden zelf hebben het over 75.000 betogers. Even was er wat tumult toen enkele actievoerders het hoofdkwartier van de MR van Georges-Louis Boucher bekogelden met eieren en bommetjes. De politie kreeg de situatie wel snel onder controle. In Anderlecht, ook in Brussel, is vorige nacht een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie kon snel een verdachte oppakken. Hij had zich verstopt onder een auto. De man wordt ondervraagd. De voorbije maanden waren er verschillende schietpartijen in Anderlecht. Vaak was er een link met het drugsmilieu. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor benzine 95 komt er per liter ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal een goede 1,97 euro. En voor benzine 98 komt er bijna 5 cent bij. Dat brengt de maximumprijs op bijna 2,05 euro per liter. Stookolie wordt dan weer wat goedkoper. De Britse premier Keir Starmer blijft op post, ook al wordt de druk op hem al maar groter om op te stappen. We moeten verantwoordelijkheid nemen en voortbesturen, zei Starmer in een persbericht. Zowel binnen zijn eigen Labour-partij als vanuit enkele ministers komt de vraag om af te treden. Na de nederlaag bij de lokale verkiezingen en de heisa rond de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer opnieuw 13 graden. En ook donderdag en vrijdag kans op buien en het blijft fris.

terug naar 1986 met The Hole of the Moon van de Waterboys. En Maria en Amber van Kids with Buns, die mochten afgelopen zomer op Pukkelpop spelen. En dat werd de dag van hun leven. En die dag, die gaan ze deze zomer nog eens opnieuw beleven. Want ook dit jaar gaan ze dat nog eens overdoen met nieuw materiaal op Pukkelpop. Want in het najaar, dan komt hun nieuwe plaat uit. Kids with Buns, Nothing New.

Polly Jean Harvey en Down by the Water. En dat is zeker nog niet alles voor vandaag. Ook In Excess passeert nog. En Balthazar, dat derde deel van de Drie Koningen. Wie had je nog? Melchior en Caspar. Zit dat ver ondertussen. En voor u krijg je een lekkere song van dat orkestje van Jimmy Fallon's talkshow. Met een vettige tekst, maar daar kun je absoluut wel tegen. Dit is The Seed 2.0.

0: Joachim Liebens en zijn Haunted Youth met een song uit zijn nieuwe plaat Boys Cry 2, Murder Me.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
6: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
5: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun, 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
10: Amai, dat wordt vlammen.
9: Collect & Go, leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
11: Really, music matters.

0: friends there.
1: Frans Ferdinand samen met Johnny Marr en Build It Up. Zo zeg, exact vandaag, maar dan wel in 1998, is het album 5 van Lenny Kravitz uitgekomen. Er werden ook 5 singles uitgelost, maar geen enkele haalde de hitlijsten in ons land. Zelfs ook niet in Nederland. Maar bij de heruitgave, een jaar later, in 99, wordt American Woman ook nog aan het album toegevoegd. Dat Lenny Kravitz coverde voor de soundtrack van Austin Powers, The Spy Who Shagged Me, heerlijk film. Fly Away is de bekendste hit eruit, uit 5. En Lenny Kravitz wou eigenlijk een nieuwe versterker uittesten in de studio. Hij speelde gewoon maar wat akkoorden en zo is Fly Away geboren. Een vriend van hem zei: "If you don't put it on the album, I'm gonna be so pissed off at you." En kijk, het werd het succesvolste nummer op de plaat, op 5, zijn 5e album. Fly Away van Lenny

0: Cars Go van Arcade Fire uit hun album Clouds and Balloons. Voer voor de album 500 misschien, hè? Als je top 3 of je lievelingsalbums nog niet hebt doorgegeven, geen paniek, je hebt nog tijd tot eind deze week. Want maandag starten we met de lijst hier, hè? En daar zal je 2 weken lang van kunnen genieten. En je gewicht in vinylplaten kunnen winnen.
1: Ja, dat ook, ja.
0: En je kunt dat al eens testen op onze site. Hoeveel vinylplaten je gewicht je zouden opnemen.

0: mannekes.
1: Vader?
0: Hier is brother Bambi.
2: Halleluja, brothers en sisters.
3: Halleluja, brother Bambi.
2: Donderdag is het weer zover.
4: Hemelvaartsdag.
3: Halleluja.
2: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
0: Welke hemelse korting, brother Bambi?
2: Nee tegen BTW, brother vader.
3: Halleluja, brother Bambi.
5: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Jij hebt de power met de Eneco-app.
7: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
8: Hoe weet jij dat, papa?
7: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
8: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
7: Ja, en ook als jij een tablet oplaat. En zelfs als mama koekjes bakt.
8: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
7: Nee, Marieke wel.
6: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...
9: Relax.
6: Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
9: Relax.
6: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
10: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
11: If you got a problem.
10: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
11: I can help.
10: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
12: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
12: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
13: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles...
12: Met een wel heel bijzondere bagage.
13: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
12: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
13: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
12: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
13: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
14: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
15: Willy.
16: Music matters.
17: Roos van Akker.

is een beetje zot, maar de Scene treedt weer op. Zonder Telauw uiteraard, want die is er nu ook al een tijd niet meer. Hij wordt vervangen door zanger Siep van der Ploeg, die in Nederland naam en faam heeft gemaakt met zijn band De Kast. En de originele bandleden die zijn er natuurlijk wel allemaal bij. Ook in ons land komen ze optreden als je interesse hebt. Nu zondag in de Singer in Rijkenvorsel. In augustus op Rock Terelfene. 18 november in het Depot in Leuven. En 21 november zelfs in de Casino in Sint-Niklaas. Zie maar wat er past voor jou. Dit is de Scene met het mooie Samen.

Op Cactus, Rock Olmen en zelfs in het Rivierenhof spelen ze ook Goose en Down Below. Ja, we zoeken nog een schakel voor de kettingrocker. Je kent het zo ondertussen, denk ik wel. Wat mag er van jou volgen na Nick Cave en Into My Arms? Je bent welkom in de app met al je ideeën. Heel graag zelfs.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het gaslek deze voormiddag in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Het lek ontstond bij wegenwerken. Daardoor was de enige toegangsweg naar de luchthaven 1,5 uur volledig dicht. Journaliste Eva Peters.
3: Een interventie zoals hier, waarbij mensen geëvacueerd moeten worden, waarbij brandweer, politie moet worden ingezet, waarbij de luchthaven zoveel hinder ondervindt. Ja, dat kost natuurlijk heel veel geld. Dus de verzekeringen gaan nu uitmaken wie hier in de fout is gegaan en wie de rekening dus ook gepresenteerd zal krijgen.
2: Door het gaslek waren enkele buurtbewoners uit voorzorg geëvacueerd en vertrokken in Zaventem ook heel wat vluchten met vertraging, onder meer omdat de piloten niet in de luchthaven geraakten. En in Anderlecht, ook in Brussel, is vorige nacht een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie kon snel een verdachte oppakken. Hij had zich verstopt onder een auto. De man wordt ondervraagd. De voorbije maanden waren er meerdere schietpartijen in Anderlecht. Vaak was er een link met het drugsmilieu. Een Franse vrouw die op het cruiseschip zat waar het hantavirus uitbrak, is in kritieke toestand. Ze kreeg al symptomen tijdens de cruise en testte gisteren positief. Ze ligt in het ziekenhuis in Parijs. En in Nederland dan moeten 12 medewerkers van een ziekenhuis in quarantaine, omdat ze fouten maakten bij de behandeling van een van de Nederlandse patiënten. In ons land zitten 2 mensen preventief in quarantaine. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 13 graden. En ook donderdag en vrijdag kans op buien en het blijft fris. Het weekend wordt droger en iets zachter.
1: Music matters.
4: Roos van Akker. Het is nog wat vroeg, maar Muse zorgt voor wat sterrenlicht deze dinsdag. Goedemiddag.

De Wow Signal, een nieuwe plaat, komt er eind juni. Beste gewaagde titel, hè, de Wow Signal, want het suggereert dat we die plaat heel erg goed zullen vinden. Of de titel kan natuurlijk ook de roze strik rond... Vul maar aan. Ja, inderdaad. Muse en Starlight. En we schakelen een versnelling hoger nu voor de kettingrocker. Na Equal Idiots en Talk Talk.

0: Kettingrocker.
1: Wat stel je allemaal voor om aan Into My Arms van Nick Cave te hangen? En zijn bad seats natuurlijk ook erbij. Isaac stelt Mud Honey voor met zanger Mark Arm en Into the Drink. Bjorn gaat van Into My Arms naar With Arms Wide Open van Creed. Ook Claire moest daaraan denken en Muriel en Christophe. Jonathan blijft in de rubriek der ledematen. Van armen gaat hij naar benen met Legs van ZZ Top. Bart gaat van Nick Cave naar The Cave van Mumford & Sons. Dirk die blijft ook graag bij de lichaamsdelen en gaat van armen naar ogen. Betty Davis Eyes van Kim Carnes. Wouter dacht dan weer aan Cypress Hill met Throw Your Hands in the Air. Saskia wil naar Tears for Fears en Sowing the Seeds of Love. Stefan stelt No Pussy Blues voor van Grinderman. Gert gaat van Into My Arms naar Clawfinger met The Truth. En Steve stuurt, je kan natuurlijk op Arms verder borduren met bijvoorbeeld Brothers in Arms. Maar dat is zo voor de hand liggend, ja. Maar je hebt ook armen nodig om bepaalde balsporten te doen, schrijft hij erbij. Bijvoorbeeld baseball, volleybal, pingpong. En dat heb je in Sports van de Viagra Boys. Ha! Thomas die wil als vervolg Windrose met Diggy Diggy Hole. Omdat als er gemijnd of gegraven wordt, dat meestal in een cave is. Olivier die gaat van cave naar caveman en het stenen tijdperk. De B-52's met Meet the Flintstones, ook een leuke. Maar Joke haalt hem binnen, de nieuwe schakel. Ze borduurt ook verder op Arms. Steve vindt dat niet origineel, maar ze bouwt verder op Arms met jouw redding voor vandaag, als het al nodig was. These Arms of Mine van Otis Redding.
0: De Kettingrocker.

0: Mooi, mooier, mooist. Alice in Chains en No Excuses. En dan net ook nog Otis Redding met These Arms of Mine. Dat kan weer niet op, hè. De ideale cruiseplaat staat zelfs voor je klaar. Dat zou dan eventueel Dakota kunnen zijn van de Stereophonics. Maar het is iets anders.
1: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens. Knaldi!
3: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
4: Check de promo.
3: Aldi, altijd vers, altijd slim.
5: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
6: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
5: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
10: Chin chin.
9: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
10: Knalprijs.
9: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
12: Laat het los, laat het gaan.
11: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
13: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

beat and take it to the verse now. Yeah.

Duffy en Mercy. Oh, Jack White mag ook nog eens met zijn nieuwste langskomen. En die geweldige titel God and the Broken Ribs. Het is ook niet lang meer wachten tot hij in onze AB speelt op 16 en 17 juni. En ik dacht eigenlijk dat alles al uitverkocht was. Maar er zijn nog tickets voor de tweede dag, voor de 17e juni. Misschien heeft die €66 er wel mee te maken. Jack White en God and the Broken Ribs.

Vossieboy die over dat vissige beestje zingt met venijnige tandjes. Lieve kleine piranha. En Sylvie Kreusch haalt haar goocheltrucken nog eens boven. Want betoverd zul je zijn. Kan ze en doet ze. Sylvie.

0: Willem in Paradijs.
1: Elke maand.
2: Win for life.
1: Win for life.
2: Win tot 5000 euro. Elke maand.
1: Elke maand.
2: Je leven lang. Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Jij hebt de power met de Eneco-app.
5: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
6: Hoe weet jij dat, papa?
5: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
6: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
5: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
6: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
5: Nee, Marieke wel.
4: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
7: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
9: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
11: Halleluja, brothers en sisters.
12: Halleluja, brother Bobby.
11: Donderdag is het weer zover.
13: Hemelvaartsdag.
12: Halleluja.
11: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
10: Welke hemelse korting, brother Bobby?
11: Nee tegen BTW, brother vader.
12: Halleluja, brother Bobby.
14: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
15: Music matters. Yeah. Really.

0: Wim, blij je te begroeten vandaag.
1: Roos van Akker.
0: Goekoe.
2: Hallo.
0: Maar ik moet dus meteen alweer afscheid nemen van jou.
2: Hoezo moet je afscheid nemen van mij al? Ah ja, je programma is gedaan.
0: Ja, maar ik ben er morgen niet.
2: Wat ben je dan morgen? Is het dan morgen? Oh my god.
0: Ja, enthousiast.
2: Waar ben je dan morgen, Roos?
0: Ik muis er van onder.
2: Ah?
0: Ik ga weg voor een weekje.
2: Ah, vakantie?
0: Maar, ja.
2: Oh, leuk. Wist dat helemaal?
0: Ik kom pas volgende week donderdag terug.
2: En wat ga je doen vakantie?
0: Ik ga zwemmen in de zee.
2: Zwemmen in de zee? Allee, was dat tof.
0: Ik weet nu wel niet meteen welke. Ik denk de Middellandse.
2: Je moet nog kiezen. Oké, maar tof.
0: Nee, ik moet niet kiezen.
2: Ah, moet kiezen. Okay.
0: En er gaan mij twee mannen vervangen.
2: Huh?
0: Iwijn en Giel.
2: Okay.
0: Wat ik stiekem wat leuk vind.
2: En wacht. Mag ik iets vragen?
0: Ja?
2: Wat zit er zeker in jouw valies? Ik heb namelijk een paar mensen gevraagd voor de Willy Escape. En artiesten en nu vragen ook aan jou. Wat zit er zeker in je valies?
0: Mijn watersandalen. Zo van die doorzichtige plastieke sandalen. Het ziet er niet uit, ik weet het. Alleen kindjes lopen daar eigenlijk mee rond. Maar het is zo handig.
2: Ja.
0: En perfect om een strand vol stenen
2: te
0: doorkruisen.
2: Je hebt een strand met stenen uitgekozen. Wat zeg, zo tof. Hè. Nee, ik heb dat niet. Hè. Ja. Staat je vol?
0: Ja, dat was mijn vraag.
2: Ik heb dat niet.
0: Jij durft daar niet meer rond te lopen.
2: Nee, toch wel. Maar ik heb dat eigenlijk persoonlijk niet. Nee. Okay. Voilà. Maar allee, goede reis, goede vakantie. En tot over een... dikke week.
0: Ja,
2: nee, wat zei ik? Een dikke week.
0: Ja, donderdag. Volgende week donderdag. Nee, geen twee weken.
2: Ah.
0: Eentje, dat is al meer dan genoeg. Eh? Zeg, maar jij gaat vanavond ook nog iets heel leuks weggeven.
2: Ja, dit is voor Channel Zero.
0: Ja.
2: Voor het luide concert s'avonds en voor het kinderconcert s'middags.
0: Hela. Hela.
2: Goed, dat zeg. Allee, Roos, goede reizen. Zeg, goede vakantie.
0: Dank je wel.
2: In de Middellandse
0: Zee. Dank je wel. Ik heb er zin in, joh.

Daar kwam de admiraal nog eens voorbij. Als je honger hebt naar meer, geen zorgen. Wim helpt je door de spits. En Stijn Meuris is er zeker ook weer van 7 tot 9 met zijn handpicked music in Meurissie. Ik wens je een heel fijne dinsdag.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
1: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
5: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag. In het federaal parlement wordt er morgen opnieuw niet gestemd over de pensioenhervorming. Verschillende oppositiepartijen willen de stemming uitstellen door advies te vragen aan de Raad van State. De pensioenhervorming is wel een van de belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord. Er was vandaag ook een grote betoging in Brussel tegen die hervormingen. Bedoeling is nog altijd dat de pensioenmaatregelen vanaf volgend jaar worden ingevoerd. Ook met het nieuwe uitstel nu zou dat nog kunnen. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het gaslek deze voormiddag in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Het lek ontstond bij wegenwerken. Daardoor was de enige toegangsweg naar de luchthaven 1,5 uur volledig dicht. Journaliste Eva Peters.
7: Een interventie zoals hier, waarbij mensen geëvacueerd moeten worden, waarbij brandweer, politie moet worden ingezet, waarbij de luchthaven zoveel hinder ondervindt, ja, dat kost natuurlijk heel veel geld. Dus de verzekeringen gaan nu uitmaken wie hier in de fout is gegaan en wie de rekening dus ook gepresenteerd zal krijgen.
6: Door het gaslek waren enkele buurtbewoners uit voorzorg geëvacueerd en vertrokken in Zaventem ook heel wat vluchten met vertraging. Onder meer omdat de piloten niet in de luchthaven geraakten. En verschillende Joodse organisaties hebben klachten ingediend bij het parket van Brussel voor antisemitisme. Tijdens een voetbalwedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge zongen enkele supporters van Brugge anti-Joodse liedjes. Het parket opende zelf al een onderzoek wegens aanzetten tot haat en geweld. Gisteren werd de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, al verhoord. Hij zegt dat hij mee zal werken om de betrokken supporters te identificeren. Wisselend bewolkt met kans op een bui bij zo'n 13 graden. Morgen bewolkt en vanaf de middag kans op stevige buien met onweer, opnieuw tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien. Vanaf het weekend wordt het droger en zachter.
0: Wim Oosterlink.
8: Ivan stuurt via de Willy-app. Roos, vergeet uw wc-papier niet, hè. Dit gaat over Van Akker. Green Day. Holiday. Goedemiddag.

Instant Karma van John Lennon. En daarvoor wat Roos van Akker, waar Roos van Akker nu aan begonnen is. Holiday Green Day. Welkom bij de avondspits van Willy. 4:10. Ik zat met vakbondsmensen in de trein vanmorgen. Natuurlijk die van West-Vlaanderen onderweg waren naar Brussel om te betogen. Ze maakten veel lawaai, maar dat is niet erg. Dat is ook een job eigenlijk, hè, als je bij de vakbond veel lawaai op de trein. Zeg, we naderen het einde van de werkdag. Of van de stakingsdag. Ik weet niet of je ook gestart hebt. Misschien, ik ga nu doen waar ik altijd meteen, van zodra ik de berichten zie binnenkomen, ogenblikkelijk veel spijt van krijg. We naderen het einde van de werkdag. Misschien moet jij je eens afreageren. Je duchtig afreageren. Iets laten weten aan het thuisfront. Of de natie, het Belgische land, iets laten weten. Misschien moet er iets van je af. Wel, wat ik ga doen is zometeen 1 minuut lang alle berichten voorlezen die binnengekomen zijn via de Willy-app. Allemaal. Om het even wat erin staat, hè, voor de familie, voor Willy, voor de collega, om het even wat. Weet gewoon dat ik het sowieso voorlees als je binnen de eerste minuut zit. Dus opletten met wat je stuurt. Oké? Sturen kan nu via de Willy-app. Stuur je bericht via de Willy-app. Ik lees het voor als je binnen de eerste minuut zit. Het mag om het even wat zijn, maar weet, ik lees elke

Suede. Met nu nog niet Saturday Night. Het is 4:15. Allee. Hier gaan we weer. Ik heb dus gezegd, je mag sturen wat je wil. Ik lees het voor. Ik lees 1 minuut lang alle berichten voor die binnengekomen zijn via de Wiliëpart. Eens kijken van wie het eerste was. Lenny uit Liverpool. Lenny uit Liverpool. Dat is het eerste bericht. En dan ga ik langzaam zo tot we aan 1 minuut zitten. Right? Oké, here we go. Start. Lenny uit Liverpool, het is allemaal wat gescheten. Wouter uit Roeselaar. Steek AUB meer stripauteurs in je boekenblog, Wim. Je kan het. Kevin uit Brugge. Door mijn rug gegaan, amper de Doors vandaag. God miljaar. Michiel uit Elversele. Krik, krak, peuterkak. Ben uit Antwerpen. Blanken zijn in alles het beste. Zelfs in racisme. Karl uit Aarschot. Charles Guillaume Leroy en de Little Sweeties rocken nu zaterdag als een tiet in Aarschot begot. Luc uit Gent. Het is hier 26 graden in Moersia. Emmanuel uit Laarne. Stevig doorwerk bij materiaalmagazijn. Met Willy op de achtergrond. Stefan uit Koolkerken. Het is kakofonie en niet kakafonie. Wiebe uit Evergem. Kato, gezet een luie trut. Elena uit Schilde. Worcester sauce voor Zoe. Dries uit Scherpenheuvel Zichem. Danny Fabri is nog altijd een grote meneer. Blij dat jij er ook zo over denkt, Wim. Cindy uit Heusenzolder. Met hey lief van de grond geweest. Jonathan uit Kuurne. Reukund is een anagram van conducteur. Thomas uit Oedlem. Bon Jovi is piemelrock, non de jus. Meulie uit Maldegem. Lang leven de krikkerij. Wat? De wat? Lange leven de Krikreiodi Club. Voilà, van Meuli uit Maldegem en de rest moet de volgende keer maar rapper zijn. Hey, straks 2 Free Willys vandaag. Ze hebben allebei met Channel Zero te maken. Straks.

0: Ramkot was dat met Algorithmic Kings. Vandaag in de avondspitsfamilie nieuws over één Beastie Boy die naar ons land komt. Vertel ik zo meteen. En er zijn vandaag twee Free Willys. Normaal is dat 4:15, vandaag ook. Maar later nog eentje. In de eerste Free Willy kan je tickets winnen voor het avondconcert van Channel Zero. Donderdag 28 mei in Gent. In de tweede Free Willy, een beetje later, kan je tickets winnen voor het Tiny Tunes kinderconcert van Channel Zero. Dezelfde dag, 28 mei, in Haag Concert in Gent. Dat is voor straks, na het nieuws van 5:00. Bericht, ik ga hem, van Renaat, ik ga hem economische redenen niet meedoen met de wedstrijd. Win je gewicht in vinyl. Ik wil geen faillissement op mijn geweten. Vanaf maandag hoor je 2 weken lang de album 500 op Willy. Uit elk album telkens 2 nummers na elkaar. En je kan tijdens die lijst dus je gewicht in vinyl winnen. Daarom draai ik zometeen een zwaar gewicht in de popmuziek. Letterlijk een zwaar gewicht in de popmuziek. Een zingende of muzicerende man of vrouw met een maatje meer van wie we als het ware toch licht zouden panikeren als die zou meedoen aan Win Je Gewicht in vinyl. Gisteren Meatloaf gedraaid. Wat zal ik vandaag eens draaien? Oh ja, en ik moet nog vertellen over Stijn Meurs die daar gisteren op reageerde. Zometeen.
1: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
3: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
4: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Festival Parel Westrock pakt ook dit jaar weer flink uit met een duizelingwekkende affiche. Met onder meer The Wombats, Shame, Davina Michel, Sonjeu, Kevin James, Naft, Channel Zero, Steam, Nicky Romero, Deus en vaste gast Herman Brusselmans. Westrock. Van vrijdag 29 tot en met zondag 31 mei in de middeleeuwse vestingstad Hulst, net over de grens. Tickets via westrock.be.
6: Muziek is heel belangrijk.

XX in de avondspits van Willy. En zo rijden wij samen van het werk naar huis. On hold. 1 over half 5. Wat zat er in iets vandaag toen je zo hard aan het werken was? Oh, het staken. Hè? Dat horen en zien je verging en je alles van de actualiteit gemist hebt. 3 dingen. 1. Philippe de Winter mag Engeland niet meer binnen. Zijn ETA is ingetrokken. Niet om esthetische redenen. Omdat hij zaterdag ging spreken op een betoging tegen massa-immigratie en islamisering. En hij heeft een mailtje gekregen nu dat zijn aanwezigheid in Engeland niet bevorderlijk is voor het algemeen belang. Oh, zo erg. Ik kan misschien altijd mijn rubberbootje proberen. Hè? Zie wat dat geeft. 2. Mike D van de Beastie Boys komt naar Rusland. Maar echt, wat een goed nieuws is dat. Mike D van de Beastie Boys komt naar Rusland. Het is de eerste keer dat hij solo op tournee gaat. Hij gaat 2 optredens geven. Donderdag 18 juni in Bolwerk in Kortrijk. En vrijdag 19 juni in het Casino Park in Sint-Niklaas. Misschien moet ik straks eens een plaat van de Beastie Boys draaien om dat te vieren. Ik denk erover na. En 3, je hebt het al gehoord vandaag. Billy Corgan van Smashing Pumpkins komt naar ons land. Op zondag 6 september speelt hij 2 keer in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen met live orkest en koor. Hij gaat A Night of Melancholy and Infinite Sadness spelen. Eens om 3 uur in de namiddag en eens om 8 uur 's avonds. Tickets zijn vanaf morgen 10 uur te koop. Dus geweldig nieuws. Billy Corgan, 6 september in de Elisabethzaal in Antwerpen.

0: Charlatans met The Only One I Know.
1: De Billy Album 500.
0: Volgende week, maandag, beginnen we eraan. Twee weken lang hoor je dan de Album 500 op Billy. Uit elk album twee nummers na elkaar. Breng je stem uit, kies je favoriete albums op onze website willy.radio of in de Willy-app. Je hoort ze dan misschien voorbij komen vanaf volgende maandag. Tijdens de lijst kan je je gewicht in vinyl winnen. Je gewicht, dus volledig je gewicht in vinyl. En ik dacht van, hobbitten, ik ga gewoon een, ter ere daarvan een zwaar gewicht in de popmuziek draaien. Dag Aniek uit Leuven. Goedemiddag,
2: ja,
0: Aniek.
2: Dag,
0: goedemiddag. Wie had jij gedacht om te draaien, Aniek?
2: Qua zwaar gewicht? Ik had Betito in mijn gedachten van Gossip.
0: Dat is
2: de punk, een punk-icoon eigenlijk van een rockband.
0: Maar echt, hè, een punky, goed gezegd, een punk-icoon, zwaar gewicht in de popmuziek op allerlei vlakken. Schitterende madame. Wel, ik ga Gossip draaien. Trouwens, ik krijg niet net... Ik moet nog vertellen van Stijn Meuris. Ik weet niet of je het gisteren gehoord hebt, Aniek, maar dus Bart uit Hamme had gisteren Stijn Meuris ook gesuggereerd. Want Bart stuurde... Stijn Meuris was ook de scherpste niet in zijn jeugd. Waarop Stijn Meuris mij gisteren... antwoorden, wat... Ik ga mijn WhatsApp erbij pakken, Aniek. Ja, nee, maar ja, serieus. Stijn Meuris stuurde mij gisteren een bericht. Met een foto bij. In het bericht staat er... Ik, dik in mijn jeugd. Moi, mes scherp, meneer. En dan een foto van een echt een magere Stijn Meuris. Een jong ventje van 17 jaar of zo. Ik weet niet hoe. Prachtige foto ook. Enfin, maar bij deze is dat rechtse. Ook Stijn uit Lommel en Caroline uit Lumme stellen voor om Beth Ditto van de Gossip te draaien. En dat gaan we doen. Ik maak jou een heel fijne avond wensen, Aniek.
2: Ja, dankjewel Wim. Voor Ditto, hè.
0: Voilà, voilà. Ditto. Hela, hey, ventje. Bij de pinken. Bij de pinken.
2: Jo.
0: Ditto.
2: Dag,
0: Aniek. Fijne avond.
2: Zal ik
0: Dag. Tito, echt waar.

0: Gossip met Heavy Cross. Vanaf maandag de album 500. En win je gewicht in vinyl. Benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen. Zeg, vanavond is het in Wenen de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Ik weet dat je daar waarschijnlijk niet heel hard mee bezig bent. Ik heb ook zoiets van, is precies niemand geïnteresseerd dit jaar? Maar België gaat dus vanavond proberen naar de grote finale op zaterdag door te stoten. Zometeen spelen wij op de radio. Zoek de Belgische Eurovisie Songfestivalkandidaat in de Woordenstraat.
1: Willy presents Dynamo Metal Fest. Het grootste metalfestival van Nederland. Van 14 tot en met 16 augustus. Met onder meer Halloween, In Flames, Godsmack, Slaughter to Prevail. En Lamb of God. Tickets en info. DynamoMetalFest.nl.
2: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
3: Amai, dat wordt vlammen.
2: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
4: Code Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Echt? Een heel jaar?
5: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
7: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Willy. Music. Music.
4: Willy. Willy. Muziek is kei belangrijk.

0: gisteren was mij opgevallen, ik heb toen verteld ook, dat dus ik het heel raar vond op de VRT, dat is namelijk de zender die dit Songfestival uitzendt, dat daarop te lezen was hoe, allez, het stond er niet letterlijk, maar ondertussen de lijnen stond het heel duidelijk, hoe schabouwelijk, betekenisloos de act van onze Songfestivalkandidaat dit jaar wel niet is. En dus gisteravond zag ik dan ook op het laatste nieuws ook nog iets van, amai, die gaat echt zo totaal langs geen kanten in de finale geraken. Oh, triest, hè?
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Dus vanavond in Wenen de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival met België die meedoen en dus die zal proberen om door te stoten naar de grote finale op zaterdag. Daarom spelen we deze week Zoek de Belgische Eurovisie Songfestivalkandidaat in de woordenstraat. Ik zoek een zin, ik zeg een zin. En als je goed luistert, kan je daar de naam van een voormalige Belgische Eurovisie Songfestivalkandidaat in herkennen. Gisteren was het Clouseau. Stuur die naam via de Willy app, je kan daar niks mee winnen. Moet wel zeggen, het is van heel lang geleden. Goed, het is echt heel, heel, heel lang geleden. Waarschijnlijk wist je zelfs niet eens dat die zanger, kandidaat ooit deelgenomen heeft aan het Songfestival. En zeker niet twee keer. Goed, hier gaan we, dit is de zin. Goed luisteren, hè? Dus Belgische voormalige Eurovisie Songfestival kandidaat. Komt de zin? Ja, hij is een Zulu. Wie? Neef Sven is eigenlijk een Zulu. Ja, ja, komt uit Zuid-Afrika. Nog eens. Je voelt het concept van dit spel altijd echt een doodnormale zin die je gewoon in een dagelijkse conversatie zou gebruiken, hè, waar dan toch dan eigenlijk een groep of een artiest in verborgen zit. Dat is het concept. Goed. Nog eens. Ja, hij is een Zulu. Wie? Neef Sven is eigenlijk een Zulu. Ja, ja, komt uit Zuid-Afrika. Kom maar. Het is dus een zeer, ja, niemand weet dat. Een zeer oude, Belgische Eurovisie Songfestival kandidaat van echt hoe, van oef, van echt heel lang geleden. Lang voor Sandra Kim zelfs. Goed. Nog één keer, hè. Concentratie. En stuur door via de Willy app. Ja, hij is een Zulu. Wie? Neef Sven is eigenlijk een Zulu. Ja, ja. Komt uit Zuid-Afrika. Stuur het antwoord via de Willy app.
2: I was long inside a dream. I could not get loose. I'll tell you it, although there's little use to tell a dream when dreaming is all you ever do. Things were not so good that I can't make light of it.

0: Nick Cave heeft nooit deelgenomen aan het Songfestival. Eigenlijk niemand begrijpt waarom. Long Dark Night van Nick Cave en The Bad Seeds. Even melden dat er vandaag straks twee Free Willy's zijn. Normaal is dat één Free Willy dat ik iets weggeef om 4:15. Vandaag twee. In de eerste kan je tickets winnen voor Channel Zero in Gent. Het gewone luide avondconcert. In de tweede Free Willy, een beetje later, kan je tickets winnen voor Channel Zero in Gent. Maar dan voor het Tiny Tunes concert. Het kinderconcert dat ze in de namiddag geven. Straks 4:15.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Maar eerst helemaal lekker niks te winnen met Zoek de artiest in de woordenmist. Dag Marius uit Beveren. Goeiemiddag, Marius.

0: Zeer maffelen,
1: ik twijfel er niet aan. Goed, oké. De vraag, de zin was, Marius. Ja, hij is een Zulu. Wie, neef Sven, is eigenlijk een Zulu? Ja, komt uit Zuid-Afrika. Welke Eurovisie Songfestival kandidaat Belgische zat er verborgen in de Woordenstraat? Wat heb je gestuurd, Marius?
2: Dat was Louis Neef.
1: Ja, hij is een Zulu. Wie, neef Sven? Louis Neefs is goed, jawel! Amai, goed zijn, hè. Van lang geleden, hè. Die heeft 2 keer meegedaan voor België aan het Songfestival.
2: Ja,
1: blijkbaar.
2: 2 keer.
1: Louis Neefs, ja. jongen, wat een held was dat. Enfin, goed, ik heb nog één vraag voor jou, Marius. Ik vrees dat de romantiek lichtelijk zal verdwijnen uit de autosfeer, maar toch, dat moet. Marius, en wat heb jij nu gewonnen?
2: Nul, niks, geen klote.
1: Voilà, zie. En op zijn...

0: luister zeker naar Wim Oosterlink, zijn programma Opinie. Want hij gaat tickets weggeven voor een kinderconcert van Channel Zero. Dat is een metalgroep, maar die hebben toch super toffe liedjes. Straks zeker goed luisteren, hè? Is het goed?
1: Willy.
0: Muziek is heel belangrijk.
2: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot. Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base.

0: dan jou.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 5 uur.
5: Een goedemiddag. In het federaal parlement wordt er morgen opnieuw niet gestemd over de pensioenhervorming. Verschillende oppositiepartijen willen de stemming uitstellen door advies te vragen aan de Raad van State. De pensioenhervorming is wel een van de belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord. Er was vandaag ook een grote betoging in Brussel tegen die hervormingen. Bedoeling is nog altijd dat de pensioenmaatregelen vanaf volgend jaar worden ingevoerd. Ook met het nieuwe uitstel nu zou dat nog kunnen. En intussen laat minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke weten dat de regering doorzet met de centenindex. Tegen de zin van de vakbonden. Die hadden een alternatief voorstel gedaan, maar de regering gaat daar dus niet in mee. Door de centenindex stijgen de hoogste lonen en uitkeringen niet mee. Het Rode Kruis waarschuwt voor grote tekorten bij de bloedvoorraden. Door de paasvakantie kwamen al weinig mensen bloed geven en het verlengd weekend belooft niet veel beterschap. Er zijn tekorten voor alle bloedgroepen, maar vooral bij B-negatief is de voorraad alarmerend laag. Vincent Verbeke.
6: Wij leveren bloed aan ziekenhuizen en ziekenhuizen zetten dat dan in voor operaties. Mensen die een ongeval hebben gehad, die ernstig bloedverlies hebben. En als wij niet voldoende bloed kunnen leveren, kan het zijn dat een ziekenhuis zegt ja, wij moeten bijvoorbeeld niet dringende operaties uitstellen. En om dat moment voor te zijn, doen we dus vandaag deze oproep dat we echt nood hebben aan extra bloeddonoren.
5: Bloedgeven kan in de donorcentra en de mobiele collectes van het Rode Kruis. Het bezoek van de Taliban aan ons land is geen erkenning van het regime, dat zegt de Europese Commissie. De commissie had de Taliban uitgenodigd in Brussel voor technisch overleg, maar daar kwam veel kritiek op. Want de vrouwenrechten in Afghanistan worden amper nog gerespecteerd sinds de Taliban er opnieuw aan de macht is. De gesprekken in Brussel zouden gaan over de terugkeer van Afghanen zonder recht op verblijf. Verschillende Joodse organisaties hebben een klacht ingediend bij het parket van Brussel voor antisemitisme. Tijdens een voetbalwedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge zongen enkele supporters van club anti-Joodse liedjes. Het parket opende zelf al een onderzoek wegens aanzetten tot haat en geweld. Gisteren werd de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, al verhoord. Hij zegt dat hij mee zal werken om de betrokken supporters te identificeren. En sport, de Rode Duivels hebben er mogelijk een nieuwe aanvaller bij. Matías Fernández Pardo wil voor onze nationale ploeg in actie komen. Hij is 21 en speelt bij Lille in Frankrijk. Hij heeft ook de Spaanse nationaliteit. Maar kiest na lang twijfelen voor ons land. Vrijdag maakt de bondscoach zijn selectie bekend voor het WK deze zomer. En het weer nog wisselend bewolkt met kans op een bui bij zo'n 13 graden. Morgen bewolkt en vanaf de middag kans op stevige buien met onweer, opnieuw tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien. Vanaf het weekend wordt het droger en zachter.
7: It's showtime.
8: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
3: Oosterlink.
9: Muziek is heel belangrijk.
10: Vandaag twee free releases hebben allebei met Channel Zero te maken.
11: Goedemiddag.

0: Dit is de avondspits van Willy, samen van het werk naar huis met de Foo Fighters en Learn to Fly. Het is 5:07. Er zijn vandaag 2 Free Willys waar je tickets kan winnen. In de eerste Free Willy, zometeen kan je tickets winnen voor het avondconcert van Channel Zero, donderdag 28 mei in H-Concerts in Gent, 's avonds. In de tweede Free Willy, straks, kan je tickets winnen voor het Tiny Tunes concert van Channel Zero, diezelfde dag in de namiddag in H-Concerts in Gent. Een kinderconcert. Frankie de Smet van Damme vertelde vanmorgen over dat kinderconcert bij Thomas en Siem.
1: Tiny Tunes is spelen voor kids eigenlijk in de namiddag.
0: Ja.
1: En eigenlijk kijken we daar wel naar uit, want we hebben allemaal kids, dus we weten allemaal wat dat is om zo een bende van die apen rond ons te hebben. Dus we gaan ze een keer een half uurtje kalmeren. Hè.
0: Ja, zien we wat zo is. Voor het avondconcert ga ik zo meteen een bekend kinderliedje ver Channel Zero in. Ja? Voor het kinderconcert ga ik een bekend Channel Zero liedje verkinderen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Als je tickets wil winnen, check even of je kan. Donderdag 28 mei in Gent. Als je wil en kan meespelen, hou je klaar met de Willy-app. Het is voor

0: gaat over donderdag 28 mei in Gent. In H-Concerts Handelsbeurs in Gent. Tickets voor Channel Zero vandaag.
1: Free Willy.
0: Ja, twee Free Willy's. De eerste Free Willy nu. Tickets voor het avondconcert van Channel Zero. Dus donderdag 28 mei s'avonds in H-Concerts. Zo meteen straks tickets voor het kinderconcert. In de namiddag. Luister goed. Wat moet je doen? Ik ga nu, zo meteen, een kinderliedje verchannel zeroen. Ja? En jij moet sturen via de Willy app welk nummer het is. Je moet raden welk nummer het is. Straks gaan we een Channel Zero nummer verkitsen, maar dat is voor je niet. Oké, luister goed. Dus hier, hier gaan we. Wil jij en kan jij gaan donderdag 28 mei s'avonds naar Channel Zero in H-Concert in Gent. Een duo-ticket enkel meespelen als je zeker kan gaan. Ik laat nu een kinderliedje horen dat helemaal ver-Channel Zero'd is. Met andere woorden, ver... Hoe zeg je dat? Vermetaliseerd. Ik wil zeggen eigenlijk. Op een bepaald moment beginnen ze te zingen en dan is het niet moeilijk meer. Stuur mij de titel van het kinderlied in het Nederlands. Oké? Dus de titel van het kinderlied in het Nederlands. Met een beetje geluk krijg je een duo-ticket voor Channel Zero. Donderdag 28 mei, s'avonds en luid in Gent. Succes! Welk kinderliedje is dit? Stuur mij de titel in het Nederlands.

Ja, en zo gaat hij nog wel even door. Voilà, dus welk bekend kinderlied hoor je nu vermetaliseerd voor Channel Zero? Als jij een duo-ticket wil voor Channel Zero, donderdag 28 mei, 's avonds en luid in Gent, stuur de titel in het Nederlands.

0: Prince met Sign of the Times, bijna 5:20.
1: Free Willy.
0: Met Bruce uit Isegem aan de lijn in de auto op weg naar huis. Bruce, klopt, van het werk?
2: Ja, dat klopt helemaal.
0: Je hebt een kinderliedje gehoord dat ik verchannel zeroed heb. Je snapt wat ik bedoel. Het was duidelijk ook, denk ik, wat ik bedoelde. Welk liedje heb je herkend, Bruce?
2: De wielen van de bus.
0: Gaan rond en rond. Helemaal goed, proficiat. Jij wint een duo-ticket voor het avondconcert van Channel Zero. In Haag Concert in Gent binnenkort. Het wordt genieten. Ook Kenny uit Wervik en Christel uit Dendermonde winnen een duo-ticket voor dat concert. Proficiat, geniet ervan. Bruce van het concert. Dat zal geen probleem zijn. Zometeen, even goed opletten. Zometeen laat ik een Channel Zero... Doe ik het omgekeerde? Laat ik een Channel Zero nummer horen dat verkinderlied of verkidst is. En dan ga je de titel moeten geven daarvan voor tickets voor het kinderconcert. Maar dat is voor zometeen. Bruce, fijne avond. Tot de volgende.
2: Dag. Dankjewel, Bruce.
3: Bye. Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
7: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor 1 keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
11: Mijn haar omhoog?
10: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
11: Ah ja, dus mijn factuur?
10: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
12: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
13: Stap met meer korting op de trein.
14: 40%, het zal wel zijn.
15: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
16: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
15: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
17: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
12: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
18: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
21: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles...
20: met een wel heel bijzondere bagage.
21: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
20: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
21: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
20: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
21: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
22: What we're dealing with here is a total lack of respect for the law.

0: jullie app dampt al van de spanning, voel ik je. Trigger Finger in de avondspits, familie. Dat was Come Clean. Hier is de tweede Free Willy.
1: Free Willy.
0: Waar zie ik heel wat mensen op zitten te wachten. Op 28 mei geeft Channel Zero niet alleen een avondconcert in de Haag Concerts in Gent, maar ook een Tiny Tunes concert in de namiddag. Een kinderconcert vanaf 6 jaar. Dus niet mee, baby. Hè? Dat Tiny Tunes concert is hopeloos uitverkocht. Maar ik heb hier de laatste 3 duo-tickets voor dat concert. Je kan dus nu een duo-ticket winnen voor dat concert. Opgelet, enkel meespelen als je zeker kan gaan. Donderdag 28 mei in de namiddag in Gent. En, tweede belangrijke voorwaarde, volwassenen mogen enkel binnen onder toezicht van een minderjarige. Ja, nog eens herhalen. Dus volwassenen mogen enkel binnen onder toezicht van een minderjarige. Duidelijk? Wat moet je doen? Daarnet hoorde je een kinderliedje. Verchannel Zeroed. De wielen van de bus. Nu omgekeerd. Nu hoor je een Channel Zero nummer. Verkitst. Jij moet mij sturen welk nummer het is. Dus stuur mij de titel van het Channel Zero nummer dat hier verkitst is. Stuur via de Willy-app. Oren open. Succes.

een getalenteerd kindje, dat kindertje wel dat dit gespeeld heeft. Proficiat. Maar wat is de titel? Stuur de titel via de Willy-app. Zo maak je kans op een duo-ticket voor het Tiny Tunes concert van Channel Zero, 28 mei in Gent.

0: Weak As I Am, dat was Skunk Anansie.
1: Free Willy.
0: Voor tickets voor het Tiny Tunes kinderconcert van Channel Zero. Dag Evelien uit Melle. Goedemiddag, Evelien.
2: Hallo, dag.
0: Wat heb jij gestuurd via de Willy App? De vraag was, ik ga nog even laten horen. We hadden dus eigenlijk een zeer getalenteerd kindje, moet ik toch wel zeggen, een versie laten spelen van een nummer van Channel Zero. Namelijk dit. Zeer getalenteerd, je hoort dat direct. Evelien, welke nummer heb jij herkend?
2: Help.
0: Help? Ja! Ja, goed, tuurlijk. Help van Channel Zero is helemaal goed. Jij wint een van de laatste drie duo-tickets voor dat kinderconcert. Wie belangrijk, want dus, zoals ik al zei, Evelien, een volwassene mag enkel binnen onder toezicht van een minderjarige. Wie gaat er mee met jou?
2: Ik ga begeleid worden door mijn zoon Aster.
0: Hoe oud is Aster?
2: Wordt
0: 7 jaar. En heeft hij er zin in, Aster?
2: Ja, absoluut.
0: Ja, echt?
2: De mini Willy.
0: De mini Willy, maar dat is goed. Dat is fantastisch, eigenlijk. De mini Willy, dat is fantastisch. Allee, vooruit. Aster, oké. Okay. Zeg, ik ga even kijken. Ook Flor uit Aalter en Lien uit Kortrijk winnen tickets. Tenminste, als zij aan mij kunnen melden straks dat ze begeleid worden door een minderjarige. Dat moet nog even checken, maar als dat klopt, dan winnen zij de tickets. Evelien, geniet van Channel Zero in de namiddag. En veel groeten aan Aster. En laat vooral weten hoe het was. Goed, dank Evelien.
2: Oké, okay, super, dank je wel.

0: ze zijn weg. De tickets voor Channel Zero, dat was de oplossing. Help. In de krant uitgebreid artikel op HLN over kijklustigen die afzakken naar de wagenverkoop van thuisverpleegster Stefanie Sander. Je weet wel, die thuisverpleegster die zo het geld binnenrijft langs alle kanten en dat uitgaf aan dure auto's en al. Wel, een deel van haar wagenpark staat te koop. En er staat een artikel over de kijklustigen. En als je denkt van, goh, ik hoef daar niet echt een mening over te hebben, denk dan maar eens opnieuw. Ik ga jou helpen zometeen.
1: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
7: Music matters. Yeah. Willy.
8: I would like you to meet
9: Wim Oosterlink.
8: He's biblically strong, lightning fast, supremely intelligent.

0: Marie stuurt, Lars is, mijn zoontje Lars is verdrietig. Hij dacht dat onkel Wim zijn grote vriend was. Nee, duidelijk niet. Oké, zeg, het is Bruce Springsteen met Human Touch in de avondspits van jullie 12 voor 6. Op hln.be een uitgebreid artikel over de otto's van Stefanie Sander, de thuisverpleegster die het serieus binnenrijfde op een zeer verdachte manier. En kijklustigen zijn massaal afgezakt naar de wagenverkoop van die thuisverpleegster, wagenverkoop door het parket. Een quote van iemand: de Porsche met gouden velgen herkenden we meteen. Oké, en als je denkt van, ik heb daar geen mening over nodig, denk dan maar eens opnieuw. Binnen de 24 uur gaat er iemand voor je staan en die gaat zeggen van, goh jong, die auto's van die thuisverpleegster, het is toch wat ik heb. Geen zorg, ik ga jou helpen. Dit is EHBO-CWFS.
1: EHBO-CWFS. Eerste hulp bij ongemakkelijke café-, werk- of familiesituaties.
0: Want het zit zo, wij hebben gelukkig in België een Facebookpagina speciaal geconcipieerd zodat experts uit de brede bevolking hun mening kunnen geven over hete actuele hangijzers. En wij kunnen die dan gebruiken op het familiefeest of op het werk. De Facebook heet hlm.be. Ik heb er een paar verzameld. Vijf die je kan gebruiken als je ze nodig hebt. Heel snel hoor. De eerste is van Leunis Gilbert. Leunis Gilbert stuurt of schrijft het volgende. En waar gaat dat geld nu naartoe? Aan de slag, tovers. Even voor iemand, als je deze mening zou willen overtypen, dus schriftelijk gebruiken, slaagtovers, dat is eigenlijk slachtoffers. Met 1 A, met CH in plaats van G en met 2 F. Maar goed, dus ter info. Mening 2, Anja Bovenestier schrijft, moesten ze al in beslag genomen hebben. Dat hebben ze dus gedaan, vandaar de verkoop. Dus niet gebruiken deze mening. Mening 3, van Gaetano Merola. Zeer uitzonderlijk. Gaetano Merola is werkelijk de enige mens op heel Facebook die het opneemt voor de... Ze is voor... Dingsken. Voor, heet ze? Voor Stefanie Sander. Gaetano schrijft... Laat haar toch eens met rust, die dame. Heeft goed gedaan. Gewoon pikken. En nog eens pikken. In Brussel pikken ze ook langs alle kanten. Dus... Goed, mening 4. Als al je argumenten op zijn... Dan kan je deze mening gebruiken bij je keihard over het uiterlijk van Steven. Schelden dus eigenlijk. Agnes Brands schrijft op de Facebook van HLN... Wat een lelijk mens! Waarop Koen Robijns reageert tegen Agnes Brands... Vindt wel dat ze er beter uitziet dan jij. Ook Andy Vuilsteken reageert tegen Agnes... Mens, AUB, op uw profielfoto hebben ze de eerste knaagdieren ontworpen... En tenslotte mening 5. Naar aanleiding van de velgen van die auto. Het is ook weer schelden. Ist van Jacobs schrijft op de Facebook van Helen. Zelfs nog geen gouden kleur. Eerder een diarree-kleur. Passen wel perfect bij haar fake diarree-kleurtje op haar uitgeleefd gezicht. Waarop Gerard Castaar reageert tegen Ist van Jacobs. Diarree. Met 2 R'en. Hij had me 1 R geschreven. Waarop Ist van Jacobs terugreageert tegen Gerard Castaar. Hoeveel talen praat je? Ik, 7 vloeiend. En nog 5 meer op een B2-level. Ik woon in een land met de tweede moeilijkste taal ter wereld. Welke ik vloeiend beheers. Opleidinggenoten. Internationale top-level carrière achter de rug. Jij daarentegen. Niets. Tenzij jezelf profileren als een laag onopgeleid... Sujet! Ik denk dat Gerard Castaar daar niet goed van is. Voilà, je bent weer mee met de actualiteit. Je hebt weer een mening die je ervan kan vinden. Het is graag gedaan. Heel graag gedaan. Hier is een bende laag onopgeleide sujetten die maar 1 taal kennen. Zeker op level B2.

0: Smits met How Soon Is Now. Muriel stuurt toch allemaal sympathieke mensen zo te horen. Ja, het is echt opvallend. 4 voor 6. Even kijken. Na het nieuws, Stijn Meuris. Die langskomt als hij toekomt hier. Een Bob Dylan concert. Een soort eerbetoon aan Bob Dylan. En de verjaardag van Steve Winwood, die ik absoluut wil vieren. En dit is een bericht van Kaat.
1: Hallo, met Kaat.
0: Kaat, Wim Oosterling van Willy. Je hebt een dringende vraag, Kaat?
1: Nee.
0: Oké.
1: Dat was geen dringende vraag, dat was gewoon om dat berichtje af te roepen.
0: Ah, het was gewoon af te roepen. Oké, goed, geen probleem.
1: Dat was?
0: Ja, geen probleem. Dus ja. Kan jij het even nu... Kan jij het zelf zeggen?
1: Nee, je mocht het zeggen, mocht jij het zeggen.
0: Ah, ik mocht het
1: je
0: zeggen.
1: Je mocht te lachen eigenlijk.
0: Hij is ja, te lachen.
1: Jij mocht het zeggen.
0: Maar is hij op de boon? Ja. Of is hij niet op de boon?
1: Hij is op de
0: boon. En is het Hannepom? Ja. Want je hebt gegeven Hannepom. Is dat prongelijk
1: ja,
0: of is het Hannepom?
1: Zijn naam is Han.
0: Ah.
1: En ik zeg altijd Hannepom.
0: Hannepom, dat is eigenlijk een mopke. Maar hij is op de boon? Effectief.
1: Hij is op de boon, ja. Dus ja,
0: het is
1: zeker horen.
0: Is het codetaal eigenlijk? Of
1: beetje.
0: Ik zou me niet proberen denken wat het is. Hè?
1: Nee,
0: goed, oké. Okay. Ik ga het dan zeggen. Goed, Smit.
1: Oké.
0: Okay. Ja, graag gedaan, ik heb geen probleem. Altijd tot uw dienst. Dag.
1: Toppie, met die.
0: Oké, dus na het nieuws, een bericht voor Hannepom.

0: Muziek is kei belangrijk.
1: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Hemelvaart.
4: Dovi keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 6 uur.
6: Een goeie avond. Heel wat springkastelen zijn niet in orde.

0: Dat blijkt uit controles van de overheidsdienst Economie. Meestal ging het om administratieve fouten, maar 4 van de 16 gecontroleerde springkastelen waren niet veilig en moesten sluiten. Etienne Mignolet van de FOT Economie.
1: Het is bijvoorbeeld onvoldoende obstakelvrij valruimte rond het speeltoestel, onvoldoende valdempende eigenschappen van de ondergrond, dus bijvoorbeeld beton, het ontbreken van een correcte verankering van de springkastelen, het ontbreken van een afskerming van motoren en elektrische installatie en ook onvoldoende toezicht door de uitbater.
0: Zaterdag kwam in Hammen nog een kind van 7 om het leven na een val van een springkasteel. Het parket onderzoekt of het springkasteel correct was vastgemaakt. Modeketen H&M sluit zijn distributiecentrum in Bergen in de provincie Henegouwen. Dat hing al even in de lucht, maar het is nu dus definitief. Dat bevestigen de vakbonden. Door de sluiting verdwijnen er zo'n 440 jobs bij H&M. Volgens het bedrijf is de sluiting nodig om competitief te blijven. Dit najaar nog gaat het distributiecentrum definitief toe. Het Rode Kruis waarschuwt voor grote tekorten bij de bloedvoorraden. Door de paasvakantie kwamen al weinig mensen bloed geven en het verlengd weekend belooft niet veel beterschap. Er zijn tekorten voor alle bloedgroepen, maar vooral bij B-negatief is de voorraad alarmerend laag. Vincent Verbeke.
2: Wij leveren bloed aan ziekenhuizen en ziekenhuizen zetten dat dan in voor operaties. Mensen die een ongeval hebben gehad, die ernstig bloedverlies hebben. En als wij niet voldoende bloed kunnen leveren, kan het zijn dat een ziekenhuis zegt, ja, wij moeten bijvoorbeeld niet dringende operaties uitstellen. En om dat moment voor te zijn, doen we dus vandaag deze oproep dat we echt nood hebben aan extra bloeddonoren.
0: Bloed geven kan in de donorcentra en bij de mobiele inzamelingen van het Rode Kruis. En sport, de Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Italië. In een sprint was hij sneller dan de Venezolaan Orluis Aular en de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone wordt wel de nieuwe leider in het klassement. En dan was er ook nog slecht nieuws voor onze landgenoot Arnaud Delis. Hij is ziek en stapt uit de Giro. Hij voelde zich al enkele dagen niet goed. En de Rode Duivels hebben er mogelijk een nieuwe aanvaller bij. Matías Fernández Pardo wil voor onze nationale ploeg in actie komen. Hij is 21 en speelt bij Lille in Frankrijk. Hij heeft ook de Spaanse nationaliteit, maar kiest na lang twijfelen toch voor ons land. Vrijdag maakt de bondscoach zijn selectie bekend voor het WK deze zomer. Vanavond meer kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust, minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het wel droger en wat zachter.
3: Lille, Frankrijk. In Lille hebben ze geen voetbalploeg, denk ik.
4: Showtime. Hey, this is not a test. This is rock and roll.
5: Wim Oosterling.
3: Ik hoop dat er bij u voldoende dempende eigenschappen van de ondergrond zijn, want het zal nodig zijn.
6: Goedenavond.

Jente gaat mee op Willy Escape in oktober. Portland was dat met Forever. Oké, dus nu, zoals beloofd, een bericht aan de vriend van Kaat uit Assen in de auto. Hier gaan we dan. Het is de boodschap. Veilig op de Born, Hanne Pon. Voilà. Graag gedaan. Jongens, als ik ten dienste kan staan van iemand, ga ik er niet aan. We zijn nu allemaal benieuwd van, wat wil dat nu zeggen eigenlijk? Hè? Is duidelijk codetaal. Misschien iets kei-romantisch. Ja, wil het zeggen. Benieuwd wat er vanavond gaat gebeuren.

Impala net nog in het Sportpaleis in Antwerpen. It was the less I know, the better. Het is 6:15. In deze avondsplits nog hoor je Stijn Meur. Hij is net in de building gesignaleerd. Dus die komt straks wel even dag zeggen voor hij aan zijn programma Meurissie begint. Ik ga sowieso de verjaardag van Steve Winwood vieren. En we moeten het nog eens hebben over de Beastie Boys. Eén van de Beastie Boys komt naar ons land. Als je het gemist hebt, straks de details. Maar eerst dit. Elke dag, dit uur, pik ik er één concert van vanavond uit. Vandaag Dylan 85. Een eerbetoon aan Bob Dylan door Gies Winnen van de Skeps, Patrick Rigel, Jan Houtekiet en Axel Peleman vanavond in de Stadsschouwburg in Sint-Niklaas. Een soort Dylan coverband met BV's dus. Helemaal uitverkocht. En dit gaan ze spelen.

0: Dylan met Like a Rolling Stone. Vanavond Dylan 85 in eerbetoon door vier rasmuzikanten. Guy Swinnen, Patrick Rigel, Jan Houtekiet en Axel Peleman in een uitverkochte Stadsschouwburg in Sint-Niklaas. En dit gaan ze zeker spelen. Like a Rolling Stone. Zometeen Stijn Meuris.
1: Willy presents Dynamo Metal Fest. Het grootste metalfestival van Nederland. Van 14 tot en met 16 augustus. Met onder meer Halloween, In Flames, Godsmack, Slaughter to Prevail. En Lamb of God. Tickets en info, dynamometalfest.nl.
2: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
5: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
6: Open op Hemelvaart.
7: Dovi-keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
8: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
9: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
10: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Music matters, Billy.
12: I would like you to meet
13: Wim Oosterlink.
12: He's biblically strong, lightning fast, supremely intelligent.

0: vanavond. Vanavond, maar ik weet niet hoe laat precies, maar als is, dus de, ik denk dat de eerste, dus die, en dan overmorgen normaal de tweede halve finale, en dan zaterdag de finale. Van, vanavond, dus ja, even nog zeggen, ik heb te weinig gezegd, het is vanavond dus de Belgische inzending van het Songfestival, van de naam nu even vergeten ben, namelijk...
1: Alicia.
0: Nee.
1: Ja, zoiets, zoiets. Iets met een Y.
0: Ja, maar het is, ik denk...
1: Alicia?
0: Escila of zoiets? Escila, denk ik.
1: Escila. Priscilla.
0: Nee, niet Priscilla. Priscilla. We noemen haar Priscilla.
1: Godzilla?
0: Godzilla, gewoon nu. Nee. Ja, maar het was wel triestig in de krant eigenlijk. Maar wat ik vooral had, is zo... Als op de site van de VRT... Ja. Die dus eigenlijk dat spel gaan... Die moet dat uitzenden vanavond. Hè, als daar al staat van... Escila hield zich...
1: Overeind.
0: Zich, ja, bleef overeind.
1: Ja, bleef overeind.
0: Tijdens de repetitie denk ik dan... Oeh.
1: Ik vind dat toch... Allee, dat is toch het minste, hè? Dat je overeind blijft. Het is een shiny floor, hè?
0: Maar dat, is gelijk,
1: dat kan heel glad zijn.
0: Dat is gelijk, Stijn, dat jij een optreden aan hebt met Noordkap of met jezelf. Ja. En dat je van het podium komt en dat je vraagt...
1: Hoe was het?
0: Ja. Ja, bleef overeind. Het ergste. Stijn Meuris. Straks Meuris bij Willy op de radio. Wat heb je iets beleefd de afgelopen dagen?
1: Oh, weer van alles. Ah, daar ook nog zondag, dat was tof. Werd ik uitgenodigd, dan ben ik altijd heel blij.
0: Ja.
1: Door mijn vrienden van de Belgische band The Romans. Ik weet niet of onze luisteraars The Romans nog kennen. Van lange. Jaren 90, een hele straffe liveband.
0: Ja, ja.
1: Een trio. En die zijn terug vol een bak aan het repeteren, omdat die over 2 weken de support act spelen in de AB van de Sheila Divine.
0: Oh.
1: En die zijn daarmee bezig. En dat is ook voor hen heel spannend, want dat is lang geleden. Jaren geleden.
0: Ja, maar jaren geleden dus. Jaren geleden. Niet live gespeeld.
1: Niet live gespeeld.
0: Okay.
1: En dus die vroegen, hey, kom eens zien, Stijn. En ik zo, waarom?
0: Goed.
1: Ja, om te zien hoe het is, of je het tof vindt. Nu, voor alle duidelijkheid, ik heb die hele begin van hun carrière, heb ik die live gemixt. En ik was ook de chauffeur van de kamionet.
0: Jij was de roadie, ik was de mixer.
1: Ik was eigenlijk alles.
0: En
1: dat was allemaal voor Noordkaap nog.
0: Ah, ja, ja,
1: en,
0: tuurlijk, jij toch verteld.
1: Zij waren tweede in de rockrally van 88. En toen, ja, alle jeugdhuizen en sporthallen gespeeld.
0: Voilà.
1: Maar de volgende rockrally, die van 90, die wonnen wij met Noordkaap. En toen had ik gewoon geen tijd
0: meer. En waren ze toen niet een beetje aan het tanden? Nu hebben ze jou gevraagd, eigenlijk feedback gevraagd op een comeback concert. Zo.
1: Ja, dat vind ik wel tof. Ik vind zo'n dingen heel tof. Dus ik stond zondag in dat repetitiekot en het was te gek. Ik kan nu al zeggen, beste mensen, het komt helemaal in orde.
0: Ach,
1: ook na al die jaren.
0: Ach, tof.
1: Vol programma in de AB.
0: Dus het was goed, maar dus de Romans, we gaan dat kunnen zien live. Maar oké, maar je hebt toch wel... je moest feedback geven. Dus je hebt toch wel iets... gezegd dat je denkt van, ja, dat is toch... Dat moet je nog veranderen.
1: Het komt helemaal goed. Maar kijk, dan en dan gaat het over smaak. Ik had de playlist net iets anders in elkaar gezet. Maar goed, ze hebben nog 2 weken, hè.
0: Ja, goed, maar vertel. Concreet, de playlist.
1: Maar ik ken heel veel goede nummers van de Romans. Ik miste er eentje. En ik wil eens checken bij onze luisteraars of die dat ook hadden. Die deden jaren aan een stuk een geweldige cover van, hou je vast, Cheap Trick. Ja, namelijk Surrender.
0: Oh, ja.
1: Wat ik een geweldig, groots, met hoofdletter, groots nummer vond.
0: Ja?
1: En de Romans hebben dat jarenlang gespeeld op een wijze die onnavolgbaar is. Dat werkte geweldig straf. Dus ik loop zo over die print met die nummers van die play. En dat stond er niet op.
0: Oei.
1: Ik zeg, kom aan, mannen. Voilà. En toen hebben we zo een uurtje daar ruzie over gemaakt. En lang verhaal kort, ik weet nog altijd niet of het er nu wel op staat.
0: Ik mag toch
1: godverdomme hopen van wel.
0: Ze gaan u normaal gezien volstrekt negeren met uw feedback.
1: Natuurlijk.
0: Ook dank voor
1: natuurlijk
0: de feedback, Stijn. Alleen maar interessant, maar toch wel inderdaad een eer en speciaal om dat zo te mogen...
1: Ik ken ze al heel lang. Maar dat was wel... Ik hou daar wel van. Ik moet geen kloten doen. Ik moet daar alleen maar zitten. Het was stevig.
0: Story of his life. Ik moet geen klote doen, daar alleen maar staan.
1: Ja.
0: Maar straks, dus, voilà. Straks ook 2 uur, Stijn Meuris.
1: Ja.
0: Gewoon als zitten en geen klote doen, platen draaien. Tot straks van Meurissie. Dit is Cheap Trick.
1: Yo.
0: Surrender.

0: Surrender, dat was Cheap Trick. Straks Stijn Meuris met Meuris hier 2 uur lang. Ik vier nog de verjaardag van Steve Winwood zometeen. En voor wie het nieuws van de Beastie Boys niet gehoord heeft, zometeen nog eens.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be. Knaldi.
5: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
6: Check, check, check. Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
9: Wim Oosterlink.
10: Niveau 0, hè. 0.

Enjoy the Silence van Depeche Mode. Bijna kwart voor zeven. We zijn 12 mei 2026, dinsdag. Wat hebben we geleerd vandaag? De groep Greta Van Fleet heeft ons goed liggen. Ze hadden overal zitten posten. Thanks for the wild ride. Waardoor iedereen dacht, het is afgelopen. Maar ze hebben nu toch nieuwe muziek. Verwarrend. Twee, Billy Corgan van Smashing Pumpkins komt naar ons land. Verrassing, op zondag 6 september speelt hij twee keer in Antwerpen. Met een live orkest en koor. Hij speelt A Night of Melancholy and Infinite Sadness in de Koningin Elisabethzaal om 3:00 in de namiddag. En nog eens om 8:00 s'avonds. Tickets zijn vanaf morgen 10:00 te koop. Nog iemand die naar ons land komt? Mike D van de Beastie Boys. Ook een verrassing voor twee soloconcerten. Donderdag 18 juni in Bolwerk in Kortrijk. Vrijdag 19 juni in het Casino Park in Sint-Niklaas. Mike D van de Beastie Boys. Misschien moet ik straks nog proberen... Het gaat lukken om een plaat van de Beastie Boys te draaien om dat te vieren. Hier op Willy. En vandaag is er eentje jarig. Zijn naam is Steve Winwood. Vandaag 78 jaar geworden.

vandaag 78 jaar geleden geboren. In Groot-Brittannië, de geweldige Steve Winwood met zijn stem. Wat een stem. Higher Love, gelukkige verjaardag, Steve Winwood. Morgen in deze avondspits op Willy spelen we Zoek de Belgische Eurovisie Songfestival kandidaat in de Woordenstraat. Dan weten we ook dat België de finale helaas niet gehaald heeft. En morgen kan je de 3LP-box van Café Bleu van de Style Council winnen. Nieuwe uitgave van het debuutalbum van de Style Council met onder meer Paul Weller. Morgen te winnen, schitterende prijs. 4:15 morgen in Freeway.

dacht ik, ik draai deze vergeten parel uit zijn oeuvre nog eens speciaal voor u. Stijn Meuris komt eraan met twee uur Mercy. Maar dit nog van mij, alles officieel kapot. Hier is Sabotage van de Beastie Boys.

0: Carglass vervangt.
1: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruiten vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
4: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 7 uur.
6: Een goeie avond. Er zijn steeds meer vacatures voor verpleegkundigen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar telde de VDAB zo'n 11.500 vacatures. Dat zijn er 207 meer dan het jaar voordien. Gemiddeld komen er elke dag 31 vacatures bij. CD&V vraagt betere begeleiding voor verpleegkundigen en een vergoeding voor stagiaires. Het is vandaag trouwens dag van de verpleegkundigen. Heel wat springkastelen zijn niet in orde. Dat blijkt uit controles van de overheidsdienst Economie. Meestal gaat het om administratieve fouten, maar 4 van de 16 gecontroleerde springkastelen waren niet veilig en moesten sluiten. Etienne Mignolet van de FOT Economie.
7: Het is bijvoorbeeld onvoldoende obstakelvrij valruimte rond het speeltoestel, onvoldoende valdempende eigenschappen van de ondergrond, dus bijvoorbeeld beton, het ontbreken van een correcte verankering van de springkastelen, het ontbreken van een afskerming van motoren en elektrische installatie en ook onvoldoende toezicht door de uitbater.
6: Zaterdag kwam in Hammen nog een kind van 7 om het leven na een val van een springkasteel. Het parket onderzoekt of het springkasteel correct was vastgemaakt. Vlaams Belang kopstuk Philippe de Winter mag het Verenigd Koninkrijk

0: niet meer binnen. De Britse overheid heeft zijn ETA ingetrokken. Dat is het document dat je nodig hebt om het Verenigd Koninkrijk binnen te mogen. De winter was uitgenodigd op een anti-immigratieprotest komende zondag. De winter spreekt van politieke censuur en vraagt dat ons land de Britse ambassadeur op het matje roept. Aan het RTBF-gebouw in Brussel zijn zo'n 100 mensen samengekomen om te protesteren tegen het Eurovisie Songfestival. De halve finale daarvan vindt vanavond plaats in Wenen. De actievoerders vinden het niet kunnen dat Israël mag meedoen, ondanks het geweld in de Gazastrook. Ze vragen de RTBF ook om het Songfestival niet uit te zenden. Verschillende landen, waaronder Nederland, doen dit jaar uit protest niet mee. Voor ons land staat straks de Waalse Escila op het podium. De Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Italië. In een sprint was hij sneller dan de Venezolaan Orluis Aular en de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone wordt wel de nieuwe leider in het klassement. En dan was er ook nog slecht nieuws voor onze landgenoot Arnaud Delis. Hij is ziek en stapt uit de Giro. Hij voelde zich al enkele dagen niet goed. Vanavond meer kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust, minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter. Music matters. Morrissey, Stijn Meuris.
1: Twee uur handpicked music bij Mercy. Welkom, you know the drill. Dit springkasteel is deftig verankerd. Daar gaat u de volgende 30 platen wel merken. Dit is de eerste, The Figurehead van The Cure. Goedenavond.

Luisteraar Rick Janssens die schrijft: die sound is nooit meer geëvenaard door geen enkele band. En Anne Vermeulen schrijft: dag Stijn, prachtig nummer om mee te starten. Gladys Peters, twee zwarte hartjes, ook blij mee. The Figurehead van The Cure, uiteraard uit Pornography, de plaat der platen. Dit is Simple Minds.

A Love Song van Simple Minds, waarop Filip van der Wallen schrijft: mocht ze dit spelen op Werchter, het zou zalig zijn. Prachtige jaren 80 sound, schrijft Filip. Ik ben er tamelijk zeker van dat ze dat gaan spelen op Werchter. Dit is helemaal nieuw, very British. En zo klinkt het ook. Band ik gewoon toevallig leerde kennen via YouTube, stel je voor. Die groep heet Sharp Class. Sharp Class, het nummer heet Fate in the Breaks. En waar doet dat mij aan denken?

geheel nieuwe Britse jonge band Sharp Class genaamd Fate in the Breaks. Mij deed het geweldig denken, ook het videoclipje trouwens en de groepsfoto. Ah, aan Paul Weller en zijn vriendjes van The Jam.

met trots draaien we iets van de Mods. Oftewel van de Jam. En dan moet dit ook kunnen. Dit zijn namelijk vriendjes van Paul Weller. Cigarettes en alcohol. Af en toe moet dat nog eens. Tenminste, de band bedoel ik. En de muziek.

1996 begot, 30 jaar oud dit nummer. En ik weet nog hoe ik omvergeblazen werd toen ik voor het eerst muziek van Oasis hoorde, half jaren 90. Door de productie, door het je m'en foutisme, zoals Philippe van der Wallen het noemt. Frankie de Waler schrijft Oasis in Wembley, beste concert van 25. En hij was dat dus, denk ik. Vermoed ik, toch, Frankie? Dit is ook helemaal nieuw trouwens. En ook Brits, The Gnomes met Magic.

0: zou wat mij betreft zo in Best Songs of the World kunnen. Van Cedric op vrijdagavond. Cedric en Alessio, jawel. Of eigenlijk ook in Fuzzbox met Apple. The Gnomes met A Magic Man. Ja, trouwens, Steven Peters schrijft... Nee, was van 94 Stijn, Cigarettes en Alcohol.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Al 60 jaar vind je bij Auto5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekends staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto5.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
8: Amai, dat wordt vlammen.
7: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
9: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
10: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf €6. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
11: Mercy. Stijn Meuris.
0: Over 2 weken heb ik deze meneer een uur lang te gast in Meurissie. Namelijk zijn 10 favoriete platen. De platen van Aaron Perino, frontman van de Sheila Divine. Kijk er nu al naar uit. En 2 dagen later speelt de Sheila Divine in de AB. Met de Romans in het voorprogramma. U moest al daar zijn.

Walter Janssen schrijft, cool, daar kijk ik naar uit, naar zijn favoriete nummers, namelijk die van Aaron Perino van Sheila Divine. Over 2 weken doen we dat, Walter. En trouwens, ik heb de lijst al gezien, kan u nu al zeggen, hele sterke lijst. Kan zo in Mercy, gewoon, door de week. Ha, voilà. Dit is Rod Stewart met Maggie May.

zo heerlijk, echt waar. Ik heb een bon voor Rod Stewart altijd gehad, Maggie May. Die trouwens vandaag aan zijn Britse King Charles even zei... Goed dat je die ratbag van een Trump even te kakken hebt gezet. Ik weet niet of dat zo is, maar dat zei Rod wel. Ja, dat zei hij wel. Ik zie het hier nog niet gebeuren in België. Het is back. Ah, trouwens over Trump gesproken. De nummer heet The New Pollution.

Het blijft gewoon heel erg sexy, de nummer van Beck. Nou, trouwens, dat is wel heel stout, vind ik, Bert. Bert Baeyes, luisteraar Bert. Ja, dat vind ik... Hij schrijft over Trump gesproken. Girls on film. 4 vraagtekens. Ja, dat is wel... Heel clever.

zeer correcte observatie van luisteraar Gert Top. Die schrijft zo'n nummer dat je als New Waver niet leuk mocht vinden wegens te commercieel en te nichterig. Het is dus wel altijd een guilty pleasure van mij geweest. Same here, Gert. Echt waar, ik vond dat geweldig trouwens. Ik was grote Duran Duran fan. Maar dit is de nieuwe single van Mauro Pawlowski. En die vind ik opnieuw bijzonder stijlvol. Uit die plaat waar we lang op hebben moeten wachten, maar die binnenkort wel uitkomt. Unspectacular Times. Dit nummer heet Maintain the Love. Mauro Pawlowski. Hoor eens hoe stijlvol dit is.

0: jongen, jongen, jongen, jongen. Hoor dat eens. En hoor eens hoe dat klinkt, die productie, zo mooi. Nieuwe single van Mauro Pawlowski, Maintained Love. Bartok schrijft, doet mij aan Blue Blood denken. Dat vind ik opmerkelijk. Zeker doordat de bassist van Deacon Blue meedoet. Kortom, Deacon Blue Blood. Bart, ja, Ewan Vernal. Dit is mooi.
1: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
1: Richie. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Mercy. Stijn Meuris.
0: Ja, en Boni staat ook voor Boy. Boy is een Belgische band met allemaal meiden erin. En die vind ik heel erg goed, die band Boy. Dit is Amal. En ik zeg, amai, Boy. Hoor dit een keer.

0: het was even geleden dat ik het nog gedraaid heb. Toch altijd weer blij wanneer ik dat unieke geluid hoor. Het enigszins sexy en luie geluid van Dry Cleaning. Hit my head all day. Let nu even op, beste mensen van Groot Antwerpen. Dit is Sportweekend namelijk. Tweede single hit ACAW. Geen idee waar dat voor staat. U mag mij altijd mailen uiteraard. Ik weet wel dat nu zaterdag de plaat genaamd Tussenstand, zo heet het album. Goeie naam, hè? Tussenstand door Sportweekend wordt voorgesteld in Trix. In Trix Antwerpen, daar moet hij zijn.
1: Hallo.
0: Ja, wacht even. Wat, hè? Ja, oké. Okay.
1: Hallo meneer.
0: Sander en Dag trouwens in Doornik. Dag nadien in Kortrijk. Samen met Rod Stewart. Ja, Rod Stewart en Rodkat. En dan nog eens 26 mei in Brussel. Kortom, drukke week voor Sportweekend. Dat is al geen weekend meer, hè? Dat is een week. Ah ja, dit zijn geluidjes uit de videoclip trouwens van ACAW.
1: Hallo.
0: Hele bizarre, mooie, knappe, enigszins verwarrende videoclip.

dat is heftig spul dit, ja. Sportweekend, ACAW. Over sport gesproken, dan komt deze ook nog wel eens van een jaar of 6 geleden. Met dat lekkere riffje en die donkere baslijn. En vooral met dat ultra kort refrein. Namelijk sports. Oftewel Viagra Boys.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Een goeie avond. Het is nog altijd niet duidelijk of de twee Belgen die aan boord waren van de Hanta Cruise besmet zijn of niet. Ze zijn getest in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, maar de uitslag was niet duidelijk. Journaliste Loranne Stappers.
3: Ze willen echt geen fouten maken. Blijkbaar bij die eerste test, omdat dat een test is voor al die Hantavirus-types, is de foutmarge gewoon te groot. En daarom zijn ze vandaag nog een tweede keer naar die stalen gaan kijken. Dat is een urinestaal, een bloedstaal en een luchtwegenstaal.
2: In afwachting van de resultaten blijven de twee in het ziekenhuis in quarantaine. In de buurt van Maasmechelen heeft de politie vanmiddag 3 mannen opgepakt na een spectaculaire achtervolging. De 3 werden al vanuit Nederland achterna gezeten door de politie met verschillende auto's en een helikopter. Uiteindelijk werden ze klemgereden. De verdachten hadden ook een grote lading drugs bij. En rond deze tijd start in Wenen in Oostenrijk de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. En daar is heel wat rond te doen, want Israël mag meedoen ondanks het geweld in de Gazastrook. 5 landen, waaronder ook Nederland, doen daarom niet mee. Ons land neemt wel deel, maar in Brussel organiseert mensenrechtenorganisatie 11111 een alternatief songfestival uit protest. Els Hertogen.
4: Er zijn tal van artiesten en sprekers die optreden. Het zijn voormalige Eurosong-participanten zoals Laura Tesoro, Gustav, maar ook Daan, Isolde Lassoen en ook Palestijnse artiesten die optreden en een statement maken om te zeggen: voor ons is het niet business as usual.
2: Kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust, minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
1: Music matters.

0: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy-app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music matters.
1: Willy. Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
2: Laat het los, laat het gaan.
1: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. De twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet, dat meldt de overheidsdienst Volksgezondheid. De twee zijn al sinds zondag terug in België, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. Nu is het dus helemaal zeker, ze zijn negatief. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen verlaten, maar moeten thuis wel nog 6 weken in quarantaine, want je kan tot 6 weken na de besmetting nog symptomen krijgen. De grote brand op het militair domein van Leopoldsburg begin deze maand is vermoedelijk aangestoken. Dat blijkt uit luchtbeelden die de politie heeft geanalyseerd. Daar zijn verschillende brandhaarden op te zien. Het parket van Limburg heeft daarom een onderzoek geopend naar opzettelijke brandstichting. Bij de brand ging meer dan 20 hectare bos in vlammen op. Er staan al maar meer vacatures open voor verpleegkundigen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar telde de VDAB zo'n 11.500 vacatures. Dat zijn er 207 meer dan het jaar voordien. Je hoort Katrien Schrijvers.
3: Er moet meer ondersteuning komen van mensen die starten in de job. We vragen ook dat er eindelijk een structurele oplossing komt voor de onkostenvergoeding van de vierdejaarsverpleegkundigen, de stagiaires dus. Jaar na jaar wordt daar maar een oplossing voor 1 jaar voor gevonden. Dat is nu al jaren aan de gang.
2: Gemiddeld worden er elke dag 31 vacatures gemeld voor verpleegkundigen. Het is vandaag trouwens dag van de verpleegkundigen. In de Gazastrook kan al meer dan een jaar geen medisch materiaal meer binnen dat zwaar gewonden moet helpen om te revalideren. Het gaat bijvoorbeeld om rolstoelen en prothesen. Het materiaal zit vast aan de grens. De Israëlische douane moet toelating geven, maar dat duurt dus enorm lang. Sinds de start van de Israëlische aanvallen in oktober 3 jaar geleden zijn er meer dan 43.000 gewonden die nood hebben aan dat revalidatiemateriaal. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een staatsbezoek van 3 dagen. Dat bezoek stond eerst eind maart gepland, maar door de oorlog in Iran werd het uitgesteld. Trump zal er de Chinese president Xi Jinping ontmoeten. Trump zei al dat hij wil praten over de oorlog in het Midden-Oosten. Maar de twee zullen het ook over handel hebben. Het is al bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaans president nog een bezoek bracht aan China. Kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust, minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Een goede avond. De twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet, dat meldt Volksgezondheid. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen dus verlaten, maar moeten thuis wel nog 6 weken in quarantaine. Journaliste Greet Hendricks.
3: Zolang dat die incubatietijd loopt, dus de tijd dat ze mogelijk ziek kunnen worden, moeten zij thuis in quarantaine blijven. En het is nu aan het Vlaamse departement Zorg en Gezondheid om hen daarin op te volgen. Elke dag zal er een arts contact met hen opnemen om te horen hoe het met hen gaat. Moeten zij ook zelf bijvoorbeeld hun temperatuur meten.
2: De twee zijn al sinds zondag terug in België, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. De grote brand op het militair domein van Leopoldsburg begin deze maand is vermoedelijk aangestoken. Dat blijkt uit de luchtbeelden die de politie heeft geanalyseerd. Daar zijn verschillende brandhaarden op te zien. Het parket van Limburg heeft daarom een onderzoek geopend naar opzettelijke brandstichting. Bij de brand ging meer dan 20 hectare bos in vlammen op. En Amerikaans president Trump is vertrokken naar China voor een staatsbezoek van 3 dagen. Dat bezoek stond eerst eind maart gepland, maar door de oorlog in Iran werd het uitgesteld. Trump zal er de Chinese president Xi Jinping ontmoeten. Trump zei al dat hij wil praten over de oorlog in het Midden-Oosten. Maar de twee zullen het ook over de handel hebben. Het is al bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaanse president nog een bezoek bracht aan China. En het weer nog. Kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust. Minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer. En ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.

Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy-app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy. Music Matters.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Op het Eurovisie Songfestival stoot onze Esila door naar de finale. Ze deed dat met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël gaat door. Tijdens hun optreden was er wel veel boegeroep en er werden ook pro-Palestijnse actievoerders afgevoerd. De deelname van Israël is omstreden door het geweld in de Gazastrook. Verschillende landen doen daarom niet mee. Zaterdagavond dan is er de finale. En de twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet, dat meldt Volksgezondheid. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen dus verlaten, maar moeten thuis wel nog 6 weken in quarantaine. Journaliste Greet Hendricks.
3: Zolang dat die incubatietijd loopt, dus de tijd dat ze mogelijk ziek kunnen worden, moeten zij thuis in quarantaine blijven. En het is nu aan het Vlaamse departement Zorg en Gezondheid om hen daarin op te volgen. Elke dag zal er een arts contact met hen opnemen om te horen hoe het met hen gaat. Moeten zij ook zelf bijvoorbeeld hun temperatuur meten?
2: Ja, de twee zijn al sinds zondag terug in België, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. En dan ook sport. Mazeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-five finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De vijfde en laatste wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club. Kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust. Minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer. En ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.

possess and call McGee love.